0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Waka

0: Ano koni mi koni so kande me wa so boto. Wantrong ano sabi mi ambiso. Koni mi koni so kande me wa so boto. Luxa de duanga me. So de trabi mi o e baya. Trawai meri mi o e no mo. Wan sandem sabajeng. Adis de no mambrokeng bika namigado eluku fumi
1: Milton Galan
2: yokonale inderdaad namigado eluku fumi. Goedenavond. Ik groet ieder zoals gewoonlijk vanuit Nikeri Koroni Saramaka Wanika, Paramaribo, Para, Brokopondo. We hebben Sakobaka Komoweina, Maroweina, Sipaliwini. Ieder die momenteel op zijn of haar achterterras zit. We groeten u. Als u momenteel misschien op bezoek bent bij die nieuwe schatje, lover, sugar mommy, alasotsani, pa. We groeten u. Houdt u de mensen vast waarvan u weet dat ze van u houden. Toch? Je hebt niet zomaar gezegd aan de persoon van ik vind je leuk, ik vind je aardig. Je hebt zoveel tijd en moeite erin gestopt en dan nu moet je niet met de pet ernaar mee gooien. En ieder groeten we ook de mensen die momenteel ergens zitten. Als u aan het werk zit, nachtdienst. Of misschien einde nachtdienst en u gaat richting huis. Rijdt u voorzichtig. Als u de nachtdienst hebt, go even look out roko. Kijk of alles op zijn plaats is. Waka oma gebouw. Maar misschien zit je nu ergens, toch? En dan zit je met enkele vrienden, dat we arki bloot met lood. Als je bij die schatje zit, dag 1, dus misschien ben je nu achter of voor de poort. Of je zit in de auto. Of je hebt er meegenomen. Of je hebt er meegenomen. En jullie zijn ergens gaan zitten. Maar het kan ook anders. Misschien heeft een zij je mee.

maken. U weet, communicatie, zoals we het altijd hier zeggen, communicatie is goed. We takkie en we gaan ons daaraan houden. De afspraken die wij maken, we gaan ons daaraan houden. Het onderwerp van vanavond is: een vrouw vergeet nooit haar eerste. Ik herhaal. Een vrouw vergeet nooit haar eerste. Dat kan het zijn. Zang. Natuurlijk, de man toch? Toch? Is dat ja, weet ook toe hij en hij, zij en zij. Alleen is dat weet ik. Maar in een geval die zie, hebben we het erover, gaan we het van hebben erover. Een vrouw vergeet nooit haar eerste. U weet, wij geven hier altijd de ruimte om iets te gaan halen. De ijskast en om terug te komen naar de woon- of voorkamer. Achter terras of balkon, ik van weer takken. Achter voor terras. Wij geven u altijd de ruimte om iets te gaan halen. Wij geven u ook de ruimte, wij bieden u ook de ruimte om de mensen van u te bellen. Belt u uw oma, uw opa. Nicht, neef, oom, tante, buurman, buurvrouw, nicht, neef. Belt u ze. Lood is vanavond live in de studio. En ook vanavond ga ik u vragen om te bellen. Het nummer is 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781482. U weet, een programma naar view. Hoe meer u belt, hoe minder ik praat. Ik geef u de ruimte om uw ding te gaan doen. Belt u de mensen van u. En ik word nog in een uitzending. En bakken apoku. Dan gaan we praten over het onderwerp. Kogo Arki. First love never dies. Eigenlijk een onderwerp toe toch. Een vrouw vergeet nooit haar eerste. Kogo Arka Poku. Dan ben ik straks terug bij u.

0: quote, first love never dies. Even hoor. U weet, ik heb een onderwerp aangekaart. Maar ik kreeg even een WhatsApp bericht van iemand. En als ik dat denk zo moet lezen, ja, u hoort me toch? Ja, leuk, duidelijk. Even hoor. Laat maar even kijken hoor. Oké. De persoon heeft geschreven. Dus even, het onderwerp vanavond gaan we even parkeren. Misschien na. Laten we het WhatsApp-bericht even behandelen. Isabi Tedeng. Wanneer de luisteraars een bericht gestuurd hebben of een brief, dan behandelen we dat. Toch? Maar het onderwerp gaan we vanavond toch behandelen. Maar we gaan even dat wat de persoon geappt heeft. Ik ga dat even voor u voorlezen. Even hoor mensen. Ik ga het voor u voorlezen, dan kunt u erop reageren. Ik ben even overvallen, dus dan ik praat zo met u, maar dan probeer ik dat ding even, of mijn potje een pokoe hoor. Misschien moet ik nog een pokoe zetten, dan lees ik dat ding even snel, even, en dan kan ik het aan u doorbrengen. Oké, maar dat wat de persoon geschreven heeft, de persoon schreef van de penis van mijn man is te groot. Laat me het zo doen. Ik ga proberen het zo te brengen zoals de persoon dat vermeld heeft. De persoon schreef: de penis van mijn man is te groot. Ik heb een heel goede man. Dat schreef de persoon. Geen geweld. Geen slechtheid. En hij speelt ook niet vals. Dat schreef de persoon. De persoon schreef verder: mijn enig probleem is dat de penis van mijn man te groot is. De persoon schreef verder dat intimiteit pijnlijk is en emotioneel vermoeiend en daarna als ze seks hebben huilt ze. Ze is daarna moe en soms ook in de war. Ze is bang dat door dit alles haar huwelijk gaat falen en ze misschien daarna nooit meer weer trouwen. Ze denkt aan een scheiding en ja, laat me even kijken, het is een kwestie van mensen. Ja, en ze besluit van: dit kan zorgen voor een huwelijkskwestie waarbij mensen niet makkelijker over praten. Dus dat schreef de persoon zo in een want ik ben overvallen, dus dan ik praat met u en ik lees wat hier gestuurd is. Ik ga herhalen en als er luisteraars zijn die willen reageren, dan mag u bellen. Ik herhaal: de persoon die verschreven de penis van mijn man is te groot. Ik heb geen problemen met die man, dus hij gebruikt geen geweld. Hij is geen slechte man. En verder speelt hij ook niet vals. Toch? Maar het enige probleem is dat zijn penis te groot is voor me. Dat schreef de persoon. Ze zegt dat wanneer ze intimiteit hebben. Intimiteit, ja toch? En dat pijnlijk is. En ook emotioneel, ze raakt ook emotioneel vermoeid. En daarna huilt ze wanneer ze klaar zijn, wanneer ze seks hebben. Daarna is ze ook moe. Ze is soms in de war. En ze is soms bang. En ze denkt dat haar huwelijk daardoor dus kan gaan falen. En ze denkt niet meer dat wanneer het zover is dat ze ook wil zou willen trouwen. Ze heeft het al over een scheiding, schreef ze. En het is echt een huwelijkskwestie waar mensen niet over praten. En dat is wat de persoon gestuurd heeft in een app. Als u de ruimte heeft, mag u dus reageren. Als ik dit zo lees, toch, ze geeft aan dat die man geen man is die geweld gebruikt. En als ik zo doorlees, dan praat ze over een huwelijk waarvan ze denkt dat het huwelijk misschien kan gaan falen. En dat ze daarna nooit meer gaat trouwen. Dus dat betekent dat de mensen getrouwd zijn. Ik neem dus aan dat als u getrouwd bent, dat betekent dat jullie al een hele tijd bij elkaar zijn. Ja toch? Al een hele tijd bij elkaar zijn. En en dat dit zich al een hele tijd dus afspeelt. Maar waarom nu? Is het dat u al die tijd al die tijd in een huwelijk zat, maar met een huwelijk met heel veel moeite. Ik begrijp u, want u schreef dat bij intimiteit u pijn heeft. Dus dat betekent elke keer weer wanneer u seks heeft met die man, u dan pijn heeft. En wanneer jullie zo klaar zijn, je altijd moe bent. En dit heeft dus speelt zich jaren al af. En ja, u wilt nu een eind eraan zetten. En u zegt ook dat u na dit misschien niet meer wilt trouwen als zo iemand aan u vragen. Dit is een beetje vervelend, toch? Omdat we weten, kijk, deze mevrouw klaagt misschien dat de penis van de man groot is. We weten dat in het leven we soms vrouwen hebben die klagen aan de andere kant dat de penis van hun man klein is. Ik neem aan dat jullie, u en uw man, over dit probleem al misschien meerdere malen gesproken hebben. Toch? En u ziet er misschien oplossing kan in die snode. Want je kan niet zeggen van dat je die man misschien gaat sturen om dat ding te gaan snijden, om kleiner te maken. Toch? Maar een soekoe, want tussenweg. Want als u al zo lang bij elkaar bent, maar begrijp toe dat je een probleem na steeds weer na seks, je vermoeid bent, je in de war raakt, is ook weer een beetje vervelend. Maar dit zijn allemaal zaken die wij als mensen hebben in het leven. Toch? De ene vindt van dat de penis van de man groot is. De ander zegt vindt van dat het klein is. U ziet in dit geval, zegt die vrouw dat het te groot is. En als hij voor moeie afrouw. En ik denk dat jullie een tussenweg moeten gaan zoeken, hoor. Want weglopen van die man is een lieve man, zoals u dat neergepend hebt. Een heel lieve man. Toch? Het is geen man die, zoals je geschreven hebt, vals speelt. Dus dat betekent, die man houdt zich bij jou. Dat betekent dat je goed bent. Toch? Die man houdt zich, is alleen maar beschikbaar voor u. Die man behandelt u goed, geen slechtheid. Maar dat is eigenlijk Asani P. Dat is eigenlijk datgene wat speelt in een relatie die zie. Sommigen klagen dat de man groot is, anderen klagen dat de man klein is. Sommigen willen het zachtjes. Dat kan ik niet uit die brief halen. En anderen willen het ruw. En ik denk dat ik weet niet hoe u dat wilt. Maar ik weet dat op dit moment er mensen zijn die zeggen van Taki, jong, als ik die meneer kon vinden. Jong, als meneer Loot die meneer zijn nummer kon doorgeven. Kon ik zeker met hem bellen. Toch? En zo zijn er verschillende mensen of vrouwen tapagrun tapu die zien. Sommigen willen het dik. Sommigen willen het lang. Anderen willen het ruw. Anderen willen het zachtjes. Al dat soort van zaken heb je. Ik weet niet met wie u allemaal gesproken hebt, mevrouw. Ik weet niet allemaal wie u allemaal benaderd hebt. Of u en uw partner aan de dokter zijn geweest. Om misschien te praten met de dokter. Van hé, wat kan er gebeuren? Wat kunnen we doen? Toch? En misschien, ja, kan de dokter een ring plaatsen voor die meneer. En zeggen van luister, wanneer je bezig bent met die mevrouw, dat je tot zover moet gaan. Maar isabi, soms in haar spanning. Dan is het dat mensen vaak genoeg buiten hun boekje gaan. En wanneer we soms klaar zijn, dan zeggen we tegen elkaar van, we zijn buiten ons boekje gegaan. En dan misschien op dat moment, dan voel je dat pijn niet. Want je bent uit je boekje gegaan en het was heerlijk. Maar nadien, dat pijn ik kon, de verwaardheid ik kon, alles wat zijn ik kon. En u heeft geschreven dat elke keer weer dat u bang bent wanneer jullie seks hebben. Maar ik denk dat het goed zou zijn. Ik weet niet hoor of u al met die meneer bent geweest naar de dokter. Als u al bent geweest. En u al hebt gesproken met de dokter. Misschien wilt u ons dat niet appen. Maar het zou goed zijn. Misschien wilt u appen. Misschien wilden de luisteraars ook meer weten. Voordat ze antwoord daarop geven. Een reactie daarop geven. Toch? Maar denkt u er goed over na. Als u de dokter nog niet heeft bezocht. Doet u dat samen met uw man. Want misschien nu weggaan van die man. Want u bent getrouwd. Ik neem aan dat nu weggaan geen juiste beslissing zou zijn. Toch? Geen juiste beslissing zou zijn. Dus. Maar ik denk dat ik kan dit maar dit doen bel. Toch? Die one. Takwan Sunny. Van luister, ze kan het zo aanpakken. Of ze kan dit doen. Of ze kan dat doen. U weet, er zijn mensen die zaken krijgen waar anderen voor bidden. Goedenavond.
1: Hoi, meneer Loot.
0: Ja.
1: Ik zal het. Oplossing is het. Oplossing, wat dan?
0: Ernstig.
1: Ja, toch. En dat is wat kan je van mij isabi toch. De man, nou alleen, de man op het jam. Dat is dat nodig. Isabi toch.
0: Ja.
1: Dan ga je oplossing van mij waar de liefde.
0: En huwelijk.
1: Wat is dat van mij? Ai, ik heb een pa. Ik ben wat eerder.
0: Ja.
1: En als je...
0: Ja.
1: Dan moet ik ook
0: oké. Hallo. Ja. Meneer Shea heeft gezegd van, ik heb al een oplossing erin gebracht. Dat zegt meneer Shea. Toch? Zoals ik het eerder gezegd heb van, misschien moeten de mensen de dokter bezoeken. En dat de dokter een ring zet van, meneer, tot zover mag u. Tot zover mag u. En dan, wanneer de mensen seks hebben, dan is het, dan is dat het. Toch? Ik weet niet of er andere oplossingen hierin zijn. Van, hey, luister. Ja, misschien nog wat. Kijk, wanneer je lang bij elkaar bent, dan weet je precies wat die vrouw verdraagt en wat ze niet verdraagt. En dan weet je ook van, wanneer je uit je boekje gaat, hoe ver jullie gaan. Maar dan kom ik terug erop. Dit zijn allemaal zaken. Kijk, bij deze mevrouw zegt ze van dat die meneer te groot is. Maar we weten dat juist waarvoor anderen bidden, ze dat niet krijgen. Toch? En we weten ook dat het leven heeft geen balans. Wat de ene vrouw breekt, is wat de andere vrouw God omsmeekt, dat usabi. Toch? Ik heb het eerder al gezegd. Ik kan niet om eens maar de nono dat usabi pak zeer takke jongen. Kon ik die man niet vinden. Weet je hoe lang ik naar zo'n man uitkeek? Maar juist, zijn het misschien die mensen die dat soort van partners zoeken? Juist, die vinden partner dat die. Toch? Wat de ene vrouw voor wegloopt, is waar een andere vrouw achteraan zit. Dat zien we elke dag weer om ons heen. Dus ik wil deze mevrouw meegeven. Al heeft u aangegeven dat u denkt dat uw huwelijk hierdoor gaat falen. U weet het, op de donderdagavond zijn we hier bezig en we praten altijd. We gaan voor sterke huwelijken en sterke relaties. Dus ik zou u willen zeggen, mine virasje ati, u weet precies wat u voelt. En u geeft ook aan dat u soms in de war bent. Ik kan begrijpen. Maar toch zoekt u ondertussen weg. Want nu, waarvoor u wil weglopen, waarvoor u eigenlijk uw huwelijk wil weggeven, zijn er op dit moment heel wat andere vrouwen die nu in een huwelijk zitten en een man met een kleine penis hebben. Of die nu in een huwelijk zitten en zoals u heeft aangegeven dat uw man iemand is die trouw is. Misschien zitten er mensen nu in huwelijken waarbij hun partner niet trouw is. Misschien zitten er mensen nu in huwelijken waarbij ze, zoals u heeft aangehaald, die man heel lief is. Hij gebruikt geen geweld. Toch? Eigenlijk heeft u aangegeven dat alles van die man. U heeft aangegeven, als ik terug ga, u zei dat uw man een goede man is. Ik wil u adviseren. Blijft u bij die man. Blijft u bij die man. Gaat u nu weg? Loopt u niet weg? Loopt u niet weg? Want op dit moment weet u hoeveel andere vrouwen achteraan zitten voor wat, waarvoor u wil weglopen. Op dit moment, nu, Sofia, zijn er zeker andere huwelijken die op dit moment niets gaat. Ruzie, een te kleine penis en dat soort probleem, uitlopen. Bij u is alles op een rijtje. Toch? En. Dat gaat door je naam, man. 547-330-8781-482. Belt u. Misschien heeft u een oplossing. Misschien heb ik een oplossing, hè. Misschien kan dat niet zo gelijk in me opkomen. Maar misschien heb ik een oplossing. Ik weet dat nu er mensen thuis zitten met heel wat oplossingen. U hoeft niet te denken dat men u... Hé, Nassani bel, jongen. Eind maar naartoe, daar ook naar mijn tegen. Toch? Tim daar ook naar mijn tegen. Dat je één iemand bel, no. Toch? U mag vrij bellen. Wanneer... Het is een simpele vraag. Het is een simpele vraag. Hoe moet deze vrouw dus doen ondanks alles dat goed gaat in de relatie? Een heel simpele vraag. En u weet het, bij anderen gaat het misschien niet om de grootte. Maar hier gaat het wel om de grootte. Bij anderen gaat het misschien om een communicatie in een relatie. Hier gaat het niet om een communicatie in een relatie. Dat is een communicatie boom. Het enige probleem is een grote rol. Toch? Koko Arkiwa Poku. En maka poko, dan ben ik terug bij u. Laat me even kijken hier. Even hoor. Dit even naar hier brengen. En dit wordt het.

0: 18 uur 18 plus. Zijn nu 5 minuten over half 11. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781482. Wat verwacht u van deze mevrouw? U daar thuis. Wat verwacht u van deze mevrouw? En er zijn... Ik ben 100% zeker van dat er nog andere vrouwen zijn. Deze mevrouw praat over de grootte. Anderen praten misschien over het klein zijn. Wat verwacht je...
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Een probleem voor vrouwen en mannen. Nou, in vleden van vrouwen toch. De ene is die een vrouw voor wie kan dat bij de vrouw voor. Dat is nog een punt. En vanaf het begin dat vrouw leert ze bij man. Ik denk dat vrouw is dat nou als een met die.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat is mijn mening.
1: Oké, thank you, brother.
2: Love you. Yep.
1: Ja.
0: Ja, dus deze meneer zegt inderdaad, vanaf in het begin, die vrouw wist precies wat ze gaat aantreffen. U weet, we weten allemaal, hè, soms, kijk, in het begin wanneer we elkaar ontmoet hebben, de relatie, het is nieuw, we hebben elkaar leren kennen. Dan denk je dat je soms met bepaalde dingen kan leren leven. En ik weet dat op dit moment er mensen zijn thuis, aan het werk, whatever. Misschien zit u op voorterras, achterterras. Die wat ik nu hier zeg, zeker aangeven dat ik gelijk heb. Dit zijn de dingen waarmee we soms zitten. Want je hebt de persoon leren kennen. En in het begin denk je van takje, ik hou van hem of ik hou van haar. Dus je gaat mee. Maar op een gegeven moment is het dat wanneer we langer bij elkaar zijn, omdat we misschien zoveel met elkaar gedaan hebben, al liefde is zoveel gaan groeien, dan is het dat we, je bent bij de persoon en er zijn dit soort van dingen die je efugai. Want nu op dit moment is het dat misschien wat wij van haar verwachten, dat ze dit gewoon in stilte doorhoudt en doorgaat. Wat er van haar verwacht, dat ze gewoon in stilte doorgaat in haar relatie, die ziet dat ze niet zegt. Minusabi. Toch? Want misschien in het begin was dat ding lekker. Maar nu, dit is maar trouw, dit is maar zijn jaren bij elkaar. Ik weet niet hoe lang deze mensen bij elkaar zijn. Dat is een biggie kofuga vrouw. Je weet, misschien, kijk, wanneer je jong bent en je hebt elkaar ontmoet en met zo'n grote penis als seksboom, maar we weten dat wanneer je ouder wordt, dan kan die is tjene man tek de sande dis moro. Als aan een very sting. En kijk, misschien als die man iemand is die zegt van één keer per week. Maar misschien is het een man die als een week 7 dagen is, wil die man misschien 9 dagen seks, 9 keren seks. Want zoals die vrouw geschreven heeft, is een heel goede man. Dus misschien is die man nog steeds gek op die vrouw. En elke keer weer dat hij die vrouw ziet, wil hij seks hebben. Dan kan je even nagaan dat die vrouw bang wordt. Dus eigenlijk in dit soort van relaties, wanneer die man niet thuis is, is die vrouw echt, hoe moet ik het zeggen? Ze komt ze echt tot rust. van AI is niet thuis, dus moment geen seks. Maar op het moment dat die man thuis komt en ze weet dat die man, zoals het gezegd heeft, een heel goede man. Dus dat betekent, die mensen zijn nog steeds gek op elkaar. Maar enig probleem na een grote voor een penis. En kan die een man, want is dat besloot maar dat hij. Een vrouw ben even en die man wil als seks. Is het dat ze gewoon in stilte moet doorgaan naar een relatie die ze? Of zegt u die momenteel thuis zit, afkappen? Toch? En dit zijn zaken die spelen in een maatschappij. En we maken misschien soms grappen erover wanneer we bij elkaar zitten. Maar er lijden huwelijken en relaties onder dit soort van zaken. Je ziet, afroje kaoroko. Je ziet dat ze lacht, glimlach. Maar de huwelijk leidt eronder. Elke keer weer wanneer ze seks heeft, is ze zo moe. Maar ook andersom toch. Die penis van die man is te klein. Die vrouw zit daar, ze is aan het werk. Ze is in gezelschap. Maar ze is ontevreden. Die man is een goede man. Die man doet alles wat binnen zijn vermogen ligt om voor die vrouw te doen. En communicatie is 1000%. Maar wanneer ze seks hebben door die kleine penis, afroon en vier sawani, ze is niet, ze wordt niet goed bevredigd. Het zijn allemaal zaken die gebeuren in huwelijken en relaties. En we maken misschien grappen erover. Hoe neem ik grapje zo her, hè? Dat ik een programma deed. Maar als een man deed een relatie of een man deed een relatie. Een man deed een relatie met een vrouw. Vanaf het begin, zoals die meneer van daarnet het gezegd heeft. Misschien heeft hij die vrouw in het begin ontmoet. Toch? Misschien kleine borsten. Of grote borsten. Of een kleine poes. Of een dikke poes. Wat nog meer? Een smalle poes. Een lange poes. Maar in het begin, asan we vallen maar op. Want je weet, liefde toch, we zijn helemaal gek op elkaar. Maar nadat we getrouwd zijn, dan pas als een man begint van dat takje ee. Dan pas beginnen we meestal gebreken te zien toch van die ander toch. In het begin zien we de gebreken niet. Pas wanneer we een tijdje bij elkaar zijn, dan zien we de gebreken van elkaar. En dan zijn we bij elkaar. Om het bij elkaar zijn. En dan zijn we bij elkaar omdat mensen naar die relatie kijken. En dan zijn we bij elkaar omdat er misschien kinderen die naar relatie. En we willen niet uit elkaar gaan. Maar elke avond, wanneer je op dat bed gaat liggen, dan huil je. Wanneer je alleen bent, dan huil je. Want je bent in een relatie of een huwelijk, maar asani no ego. Maar je kan met niemand erover praten. Of je wilt met niemand erover praten. Op dit moment ben ik zeker dat u tenminste één persoon kent. Die zo'n probleem heeft of misschien een ander probleem. Misschien zou u het, weet je, we hebben allemaal misschien makkelijk praten. De ene zegt van ja, ik heb meteen zo'n relatie, ik heb tamoro, ik heb gue, wat ik heb pinamis refi. Dat zegt de ene, de ander zegt van ja, je kan eruit stappen, maar je weet niet wat je gaat aantreffen. De ander zegt van ja, wanneer ik nu eruit stap, de eerstvolgende pater dat ik ga nemen, dan ga ik nu goed kijken. Ik ga goed kijken en dan pas ga ik een beslissing nemen of we in een relatie gaan. En u weet het, ik heb het hier altijd erover. We praten niet genoeg wanneer we elkaar hebben ontmoet. Wij praten niet genoeg wanneer we elkaar hebben ontmoet. We praten even, want we zijn zo gek op elkaar. En dan hebben we seks, of we ontmoeten elkaar, we hebben seks. Is op de eerste 2-3 volisie. Als aan een sweetie, we zijn in een relatie. Ach, je bent nog blind voor bepaalde zaken. En na een tijdje, dan is het dat je, het leek alsof je ogen open worden. Het leek alsof je nu pas de gebreken gaat zien voor atrawang. En dat is je de gebreken voor atrawang. Dan is het of we willen niet meer in de relatie blijven. Of we gaan iets doen. Kies voor echtscheiding. Of we gaan zitten en met elkaar praten van luister. Kohora sanjare. Kohora sanjaso. Kono pino srefi. Kono pino srefi. Kohora sanjaso. En. Kohora sanjaso. En laten we uit elkaar gaan met vrede. Laten we uit elkaar gaan met vrede. Laten we kijken hoe we het ding oplossen. 5-4-7-3-3-0-8-7-8-1-4-8-2. Alle de reacties die gegeven zijn. Toch? De mensen die op welke manier een oplossing gegeven hebben. Ik wil dus aan die mevrouw vragen. De oplossingen die gegeven zijn. Luku. Met je partner. Va een oplossing dat die. Wat voor oplossing jullie kunnen meenemen. Praat u goed met elkaar. Want om nu op dit moment in een andere relatie gaan stappen. En u weet niet wie u gaat ontmoeten. Want in het begin gaat alles goed. Maar je weet niet daarachter wat er daarachter gaat gebeuren. Toch? Ik denk dat dit het is wat meezeden betreft. Een reactie op uw app. Ik hoop dat mijn reactie en dat van de bellers u op weg geholpen hebben. En... als er een oplossing in is gekomen, dat u misschien wederom schrijft en ons aangeeft van hey, luister, ik heb dit is de oplossing die ik heb gevonden en dan denk ik dat wij dat ook weten. Ik had u eerder op de avond had ik u aangegeven waarvoor we vanavond zouden praten, het onderwerp van vanavond, toch? dat ik had aangegeven was: een vrouw vergeet nooit haar eerste. Dat bij dat onderwerp. Toch? En we gaan vanavond daarover praten. Een vrouw vergeet nooit haar eerste. Kijk, wanneer mensen verschillen, kom begin zo. Vrouwen verschillen. Toch? Want niet wat ik hier zeg, dat het is. Ik zou in het begin met tak, toch? Ik weet niet alles. Dus niet wat ik hier zeg, dat het is. Maar in de meeste gevallen is het zo, toch? En het is de waarheid die de meeste mannen, dat is de waarheid die op de meeste mannen, ze leren dat laat, laat me het zo zeggen. Toch? Wij mannen, een waarheid dat die meestal pas aan het eind leren wij dat. Pas aan het eind, wanneer bepaalde zaken gebeurd zijn, leren we dat. Toch? Het is niet de eerste man. Het is niet de ware liefde. Het is niet die man die haar eerst goed behandeld heeft, dat ze daar vast blijft houden. Dat is het niet. Toch? En wij als mannen, ik heb het volgens mij in één of twee onze uitzendingen terug gezegd. Je denkt dat je de helpie papa bent, dat doe je niet. Je vecht tegen een trauma wat die vrouw heeft overgehouden van de vorige relatie. Je vecht tegen bepaalde buien dat ze heeft achtergehouden van die vorige relatie. Want trauma. Toch zaken waaraan jij niet hebt gewerkt. Zaken jij hebt daarvoor niet gezorgd. Maar wanneer je die vrouw hebt ontmoet of die dame, ben je bezig te vechten tegen zaken die al zijn ingeprint. Wie zou je doen? Het is daar. Wie zou je doen? Het is daar. Omdat die eerste man, de eerste vriend, die eerste vriend heeft niet alleen haar lichaam aangeraakt. Die eerste man, en dat meestal naar de sansa willen, Latinek manningen. Ik kun je nog heugen toch, dat ik hier gezegd heb, dat we met die jongens van ons moeten gaan praten, evenveel zoals we met de meisjes van ons praten. Wanneer jij als man of jonge heer een dame hebt ontmoet en ze een bepaald verleden gehad heeft, ze had al een ex, ben je bezig tegen heel wat zaken te vechten. Die eerste man heeft hier wat zaken al bij de raad ingeprint. Dat nek mopomoro. Die man heeft niet alleen maar het lichaam vastgehouden. Want we denken van taki, oh ja, die mensen hebben alleen maar seks gehad. En toch, een man vast, een vrouw, een dame dat in haar zenuwstelsel. Toch? Niet alleen haar lichaam. Hij heeft ook al de verwachtingen die ze had, heeft hij gevormd. Bent u er nog, luisteraars? De eerste vriend, de eerste man, heeft niet alleen haar lichaam aangeraakt. Hij heeft ook verwachtingen, al de verwachtingen die ze heeft, heeft hij gevormd bij haar. Hij leerde er hoe liefde aanvoelt. Hij heeft er geleerd hoe pijn aanvoelt. Hij heeft er geleerd hoe chaos aanvoelt. En u weet dat als mens, dat wanneer dat soort van zaken, wanneer iets is ingekerfd in iemand, je dat niet gewoon weghaalt. Je dat niet gewoon weghaalt, dat vervaagt niet gewoon. En daarom een onderwerp. Een vrouw vergeet nooit haar eerste. Jij die denkt dat je helpt maar gaat spelen. Jij die denkt dat je ware liefde gaat tonen. Jij die denkt dat je het goed gaat behandelen. Alles is dat je na zomaar sani. Wat die eerste man, die eerste vriend heeft ingekerfd, vaag niet zomaar weg. Wat die eerste vriend heeft ingekerfd, gaat niet zomaar weg. Hij heeft geleerd wat chaos is. Zo is nooit wat pijn was. Pijn in mijn liefde. Je weet toch wanneer zaken niet goed gaan in een relatie. Je weet hoe het aanvoelt toch. Pijn in een relatie. Je hebt er iets gedaan en ze heeft pijn van vastgehouden. Jij hebt er geleerd hoe liefde aanvoelt. Je eerste vriend, je hebt er geleerd hoe liefde aanvoelt. Al die mannen daarachter. Al die vriendjes die ze heeft geleerd gekend na jou. Jullie leren wat liefde is. Jullie leren hoe liefde aanvoelt. Die eerste vriend, die eerste man. Dat jij komt nadien. Dat je compleet. Omeni. Big man of soort man je compleet. Sabiso, Njaba, Afeld. Alles soort sani. En die eerste man heeft alles al ingekerfd. De eerste man. Die eerste man heeft alles al ingekerfd. Je denk je dat je je kon doen voor dit of voor dat. Het verdwijnt nooit meer. Het vervaagt ook niet. Het is al in der. Zoals ik het eerder gezegd heb. Het is een zenuwstelsel. En je moet weten dat vrouwen niet verder gaan. Ze overschrijden hun limit. Vrouwen gaan niet verder. En dat wat overschreden is, verwijdert niet wat is ingekerfd. Zijn eerste mapotie. Wat ze heeft geleerd. Wat ze heeft aangevoeld bij haar eerste vriendje. vaag niet weg. Wat ze nu leert van jou is gewoon dat ze het overschreed. Maar het overschreden heeft vervaagd het originele bestand. Hoe heb je me dat? Hoe heb je me dat de matief me drapa OCC? De braaf me drapa OCC? Zaad, wat is ingeprint, wordt niet zomaar weggevaagd. Wat je nu doet is gewoon dat je er iets meer leert en ze overschrijdt dat, maar overschrijden is vaak niet puur het originele bestand. Kijk, als je een poko, dan ben ik straks terug bij u.

Goed, we had on first caller today. 547-330-8781-482. Wat moeten ook de mensen in Nederland? Ja, toch? Ik ben gestopt bij. Dat wat is ingekerfd, je niet gewoon weghaalt. Haal je niet gewoon weg. En misschien weet je dat niet. Sommige mannen, wanneer ze sporen achterlaten, zijn het diepe sporen. Sommige mannen, wanneer ze sporen achterlaten bij vrouwen, bij dames, dan zijn het diepe sporen. Het zijn geen sporen die je makkelijk kan wissen. Het zijn geen sporen die je makkelijk kan wissen. Net wat ik eerder gezegd heb, die vrouw gaat misschien de dingen overschrijden, maar wat die bewuste man gezet heeft, gaat niet meer weg. Het originele bestand wat die eerste man gezet heeft, of de eerste vriendje, gaat niet meer weg. En wanneer jij als man probeert te gaan doen of denken van dat je relatie daar gaat opbouwen, ga je betalen voor een misdaad die je nooit hebt begaan. Ik denk dat ik hier over meerdere malen gesproken heb, maar misschien in andere vormen. Ik denk dat ik ook hier gesproken heb via Sam Mike Dizzy. Als man probeer je eigen gezin te stichten. Probeer je eigen gezin te stichten. Je tikt een vrouw. Misschien met 1 of 2 of 3 kinderen. Voor kinderen. En je doet je best. En niet in alle gevallen. Laat me dat snel corrigeren. Soms is het dank voor dank. Want je probeert voor iets te betalen die je niet hebt misdaan. Je probeert een relatie te redden of je probeert een vrouw te redden. Je hebt er gezien, een heel mooie dame. Ze is net uit een huwelijk. Een echtscheiding. En jij denkt van, je gaat daar iets op bouwen. Misschien houdt ze nu van je. Ze kookt voor je. Ze doet alles voor je. En ze kan. De braaf me drappen. Oh, zo zee, joh. Ze kan zoveel aangeven. Ze kan zelf zweren dat ze zoveel van je houdt. Maar weet één ding. Eerste vriendje, eerste man, wat die eerste man heeft gestopt in de herinnering, gaat niet makkelijker uit. En dat zul je nooit openmaken. Je zult nooit erin komen als nieuwe man. En je zal nooit iets nieuws in er kunnen oprichten. Want wat daar geplaatst is, wat daar is ingekerfd, you can do sayuwani. Ja toch? En dat zijn allemaal zaken die u moet weten. Iets dat is ingekerfd, je kan je nooit opnieuw inrichten. Never, nooit. U zult alleen maar de aanwezigheid, wat daar is, u zult het aanvoelen. Wat die vorige vriendje heeft achtergelaten, dat gaat u alleen maar aanvoelen.

Isa kaid sa tang na Adama dati. Hayay as nieuwe vriendje aanvoelen. Dat ei wat hier is achtergelaten. Is die goed of het is goed? Je gaat aanvoelen dat wanneer ze afvrede tussen jou en eng, wanneer ze dat saboteert. En het is goed dat jij als man, wanneer je dat soort van zaken opmerkt, dat je vragen stelt, ja. Dat je vragen stelt en dat je die vragen stelt naar een trobi. In alle rust. In om dan trobi sani. Stel een vraag in alle rust. Laat ze je antwoord geven. Toch? Laat ze je vertellen wie er allemaal pijn heeft gedaan. En dan ga je horen hoeveel pijn die eerste liefde er gedaan heeft. Dan ga je alleen maar horen dat die man die er heeft aangeleerd hoe liefde aanvoelt, wat hij met haar heeft gedaan. Dan ga je aanhoren die man die er heeft geleerd hoe chaos aanvoelt. Dat alles ga je horen. Wanneer je dat soort van vragen stelt, let op hoe ze gaat reageren. Let op hoe ze gaat reageren. Let op, look en boom. Kijk er in de ogen aan. Hoe ze gaat reageren. Wanneer je dat soort van vragen stelt. Toch? Look hoe. A body language. Look up body language. En ga even naar de manier waarop de vragen gesteld worden. Let op hoe ze antwoord geeft. Let op, luister goed naar de stem. Hoe ze antwoord geeft. Let op hoe ze antwoord geeft. Of ze dat zachtjes geeft. Of dat ze dat moet ik het zeggen, heel hard op aangeeft. Let op in lichaam language, in body language, hoe ze dat allemaal doet wanneer ze antwoord geeft. Doet ze dat in een gespannen sfeer? Of doet ze dat onder een bepaalde druk? Toch? Look hoeveel antwoord ik giet op de vraag. Arki boom. En wanneer je weet, je moet alvast weten, zoals ik het eerder gezegd heb, dat wat is ingekerfd, jij niet gaat kunnen weghalen. Dus de antwoorden die je op dat moment krijgt, jij zal bepalen hoe je omgaat met de antwoorden die je krijgt op dat moment. Toch? En op het moment dat ze je dus de antwoorden geeft, zoals ik eerder gezegd heb, look hoe haar lichaams kijk hoe ze reageert. En ik kan je meegeven dat vaak genoeg dat wanneer je dit soort van vragen stelt, dat de vragen die komen of de antwoorden die komen zuivere antwoorden zijn. Zuivere antwoorden zijn de antwoorden die komen wanneer dit soort van vragen gesteld worden. Zijn vaak genoeg zuiver antwoorden en ja, zo acteer, nee, acteer. Ja, zo acteer, nee, acteer. Ze gaat
open zijn tegenover je. Ze gaat je alles vertellen. Toch? En aangeven hoe het allemaal aanvoelt. Misschien is ze al, is het achter de rug dat hij haar hart gebroken heeft. Maar op dat moment gaat ze jou de juiste antwoord geven. Want ze weet precies hoe het aanvoelt wanneer iemand niet meer van je houdt. Wanneer iemand niet meer om je geeft. Wanneer iemand je bedrogen heeft. Wanneer iemand die chaos heeft aangeleerd. En iemand die je pijn heeft gedaan. Ze gaat je precies kunnen vertellen hoe het aanvoelt dat wat te ilop was ma. En asma broken you ati. Je weet toch hoe het is toch? Je weet toch hoe het aanvoelt? Iemand die je geleerd heeft hoe liefde aanvoelt. En is het juist die persoon die je hart kapot maakt? Iemand die je geleerd heeft hoe liefde aanvoelt. En is het juist die persoon die je pijn doet? Utakangami. Toch? En het is vaak genoeg dat mannen, weet wat, hoe het is bij ons, bij wij mannen? Wij mannen herinneren ons vaak genoeg de beste. Ja toch? Beste vrouw, jongens. Dat, ja? Ze was heel goed in bed, jongens. Ze deed van alles, jongens. Wanneer we zo seks hadden. Dat zijn wij mannen. Toch? Huh? Ze was een acrobaat, jongen. Huh? Wanneer ze zo bezig is met je. Toch? Misschien ga je het niet zeggen. Maar wanneer je zo alleen zit. Dan is door een prakserie van Taki. Een ding. Onder al die schatjes. Die ik geleerd. Die ik heb leren kennen. Toch? We hebben geen relatie meer. Was Sandra de beste in bed? Of was Shirley de beste in bed? Of nee, maar Sani Bede, ik ben doen best, man. Toch een Marijke. Morobu Morodati. Dat zijn wij mannen. En vrouwen, bij vrouwen is het juist anders. Vrouwen herinneren zich geen eerste. Vrouwen herinneren hun eerste. En daarom ben ik begonnen met een onderwerp dat vrouwen vergeten nooit hun eerste. De vrouw vergeet nooit haar eerste. Omdat na haar eerste leren omesani. Haar eerste leren hoe liefde aanvoelt. Haar eerste leren hoe pijn aanvoelt. Haar eerste leren zijn een chaos. Haar eerste leren hoe te seksen. Haar eerste leren hoe te kussen. Fire vergeet haar eerste. En die eerste heeft zoveel met je gedaan. Die eerste heeft je zoveel geleerd. Heeft zoveel in je gevormd.
en de brada de brada mi drapa also say je moet niet denken van oh ja ai die mensen hebben alleen maar seks gehad amam bij vast vrouw en nee misschien heeft u nooit een dame ontmoet die misschien open met u is geweest om te vertellen van wat die eerste allemaal met haar gedaan heeft. Misschien heeft u nooit de vraag gesteld om te denken van taki e. Nomino stel de vraag dat je. Maar het zou misschien goed zijn dat u het toch doet, dat ze u vertelt wat die eerste allemaal geleerd heeft. Wat ze allemaal geleerd heeft ten aanzien van seks bij die eerste. Want dat je denkt in onder dat naar jullie leren. Jij leerde hoe of het wat. Nou. Toch? Je moet weten dat de man herinnert zich het beste en de vrouw herinnert zich de eerste. Misschien willen ze niet met u erover praten, maar ik zou meteen ja zo. Vraag er in een heel rustige sfeer, dan gaat ze u vertellen of u of het wat. Je kan haar lichaam winnen. Je kan haar lichaam winnen als man. Je kan zelf haar respect winnen. Maar haar eerste blijft haar eerste. Hij heeft die eerste man, hij heeft haar verleden opgeëist. Hij heeft haar verleden opgeëist. En nu, niet zomaar toch? Niet zomaar zien we. En ik denk niet dat ik de enige mens die dat ziet. Niet zomaar zien we toch dat vaak genoeg die vrouw steeds teruggaat naar dat eerste vriendje. Steeds teruggaat, zodat is allemaal een chef van mijn belling. Die man weet precies, die eerste vriend weet precies wat hij moet doen of wat hij moet zeggen. En als ze niet kan loslaten, niet dat iedereen zo, laten we dat snel corrigeren. Maar we zien toch om ons heen dat ze steeds teruggaat naar die eerste. Zodat is allemaal belling dat hey, more tiki. Zegt ze nooit nee. Die man heeft er alles geleerd. Die man heeft er alles geleerd. Je denkt dat je er iets geleerd hebt. En vooral wanneer die man goede sporen, ik heb het daarnet gezegd, goede sporen en diepe sporen heeft achtergelaten. Dan ga je er steeds terug zien gaan. Ze gaat je misschien leren kennen. Ze gaat een nieuwe vriend leren kennen. Maar je gaat achteraf zien. Kan die jonge intan siksi moa jari. Bakarati maakt het uit. En toch hoor je van iemand anders van. Hey. Als mago bakan een eerste vriend heren. En dan ga je misschien versteld van staan. Toch? Ze praat steeds over hoe goed hij was. Ze kan niet loslaten. Ze kan niet loslaten. Die sporen van die man zijn zo diep. En de sporen verschillen. Misschien heb jij de leren kennen, maar jouw sporen zijn niet zo goed. Je bent naar eerste vriendje. Maar je sporen zijn niet zo goed. Want we weten ook toch. We zien ook om ons heen toch. Soms heb je, die man is eerste vriendje geweest.
van die dame, maar heeft er niets geleerd.

eerste vriendje geweest, heeft het niks geleerd. Tweede vriendje geweest, ze heeft ook niets geleerd bij die. Geen van twee. Geen van de beide mannen heeft ze iets geleerd. Je vraagt jezelf er soms af. Je hebt het ontmoet en ze heeft twee vriendjes daarvoor gehad. Maar je merkt dat ze niets heeft geleerd van die twee vriendjes daarvoor. Die mannen hebben niet de moeite genomen om er iets aan te leren. Het enige dat die mannen er hebben geleerd is chaos. Geen discipline. Die mannen hebben er niets geleerd wat seks betreft. Je hebt een relatie met hem, maar je merkt van dat ze niets weet ze in bed. Hij doet aan toe afzani. En over die mannen heb ik het, dat die mannen hun sporen niet diep zijn geweest. Dus die soort mannen gaat ze inderdaad snel vergeten. Maar de mannen die wel diepe sporen hebben achtergelaten, ze gaat steeds terugkomen. Ze gaat steeds terugkomen. De ene die allemaal dat hij in België hoort of allemaal in rijtik in bakken. U ziet ze, u kent ze. U ziet ze, u kent ze. Als ik het niet goed heb, bel kon het even dat ik iemand in lood in haar ben boom. Maar bel kon. Voor de mensen die misschien laat zijn aangeschakeld. Ik ben live in de studio, dus u mag welkom. Toch? Die eerste man heeft haar verleden opgeëist. Je kan het leuk vinden of niet wat ik hier zeg. Je kan het leuk vinden wat ik hier zeg of je kan het niet leuk vinden. Het is waarheid. Als je sterk bent als man, kan je zo een vrouw. Je kan haar helpen om te groeien. Maar dan moet je inderdaad een sterke man zijn. Als je een sterke man bent, wanneer je dit soort van vrouwen ontmoet. En je ziet dat wat is ingekerfd. De sporen van die vorige man diepe sporen zijn, maar als je een sterke man bent, dan kan je die vrouw helpen groeien. Je kan haar helpen. Maar je moet een sterke man zijn. Je moet een gedisciplineerde man zijn om haar te helpen te genezen. Het is geen makkelijke zaak hier waar ik het over heb. Als je geen gedisciplineerde man bent, ga je die vrouw niet kunnen helpen om te genezen met wat er is overkomen. Chaos in een Libi. De pijn die ze aanvoelt. De pijn die ze heeft geleerd. Van die eerste vriendje. De pijn die is ingekerfd door haar eerste vriendje. De persoon die dat heeft geleerd. Wat liefde is. En juist die man doet de pijn. In boeren. In de gedisciplineerd. Om die vrouw of die dame te helpen te genezen. Toch? In de gedisciplineerd. Want even de gedisciplineerd, brada, anno leuk. Ik denk dat ik genoeg gesproken heb. Even hier. Laat me kijken. Even voor mensen. Oké. Koop het aan pokoe die zie. Mooi pokoe.

0: 5 4 7 3 3 0 8 7 8 1 4 8 2. Goedenavond.
1: Hi pa, weer een nog. Het is niet dat ik dat het ook.
0: Ja.
1: Als je het hebt, weer een nog.
0: Ja, ja.
1: Omdat je de sanlis is, je kies je een man met een grap, een vrouw wil je ben, een serie gang, een man kan vergeten, een pistool dat is, first love. Dat is, en ik kon nooit moro. Maar je hebt trouwens, boem karakter. Dat moro erg baga. Dat is, en in ons verstaan, nooit zo wel lief is, maar we moeten alles omakba. Maar misrefi, maar ik ging aan mijn vrouw. Dus mis op de zandje. Dus de isi afroot ik als stap dat is. En ja, vrouw, maar de bal umasma van karakter. De afroot ik de bagatak, brada. Dit is niet wat ik nog te moro. Mijn vrouw, mijn vrouw, mijn vrouw, en dan libi dat die met de oren. Ja, de umasma ook toe. Maar ja, trouwens, en de animalusu. Hij kan, hij boor ook wel op als hij, hij leest er echt aan moet doen.
0: Ja.
1: Maar, ook is dat kans, nomo, gomitang aan mijn baga.
0: Ja.
1: Maar met Peggy, de one die de trots, neem ik een grap dat hij. Want nu kon ik je jatori en atori met misdoen, met alkatori, met dat ik nog, maar zal het niet. Want nu zit dat zo aan toe. Hoe nog brengen?
0: Ja.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nog brengen. Maar, je hebt trotse vrouwen ook. Is hij jullie ben? Is voor iedereen altijd.
0: Precies, helemaal.
1: Uitpa, dat was het net.
0: Ja, lekker, thank you.
1: Ja,
0: ja, ja. Zoals meneer Sje dat gezegd heeft, we hebben vrouwen, we hebben dames. Wanneer ze gezegd hebben, tot hier, dat is het, tot hier. Wanneer ze gezegd hebben, tot hier, dat is het, tot hier. Maar ik heb ook gezegd, je hebt mannen die diepe sporen achterlaten. Toch? En ik heb ook gezegd, een sterke man kan zo'n vrouw weer helpen groeien. En een sterke man, een gedisciplineerde man, kan ook een vrouw helpen genezen van dit soort van zaken. Maar u moet één ding weten dat geen enkele man, ook u daar thuis niet, die eerste man kan je niet uit haar geheugen wissen. Never, nooit, niet, wat nog meer. Toch? Niet één man. Niet één man kan de eerste persoon uit haar geheugen wissen. De man had nog de. De eerste gaat altijd daar blijven. Het is ingekerfd. Je moet me ook belko naar je. Je moet voor de brad af mij belko. En ik moet me sabi. Oes donono de. Na oes of na rokope. Hoe moet ik de zand dat mee? Hoe maak ik dit aan dat mee? Toch? Er zijn vrouwen waarmee je heel vredig in het leven. Tegen vrouw die naar Libië, Alassani, vredig jongen, probleem no deon, Alassani, zo lekker. No een probleem, jongen. Adje is neki, ga dus naar de juiste vrouw, Koji. Ik zei aan iemand, amade iemand, meneer Lood, meneer Amadaki, Arkino, if no no de, I ap one vrouw. En die vrouw is een goede vrouw. Alles erop en eraan. Sakai kindi de begi gado, de tegi gado tak, ai gado. Misap taki te dey opo nanga te neti tapu ya bunfu sani edu. Ma mi shitaki, you never get me. Ye luku mi boom. Toch? Want we weten dat je vrouwen hebt die wandelende slagvelden zijn. Zo is het probleem. Toch? Wanneer je met sommige vrouwen in een relatie bent, als je zegt nou een oorlog. Als je zegt een vrouw die in een relatie, maar je zegt dat je een oorlog jude. Alla de een probleem. En dit soort van zaken ga je hebben wanneer haar verleden echt diep is. Wanneer haar verleden echt diep is, dan ga je inderdaad moeten vechten tegen bepaalde zaken. En kan je maar toes, maar daar ook zo dat ik mijn kwaliteit met de zang, dat ja zo. Toch? Maar na waarheid. Na waarheid sa met tak jaso. Wis aan 100%. Maar na waarheid met tak jaso. Omdat die... Er zijn vrouwen in het leven... Die jou als man kapot zullen maken. En als je dat niet begrijpt... Als je dat niet kunt lezen... En als je ze niet kan leiden als man. Dan weet je. Dat ben je overgeleverd. Dan ben je als man overgeleverd. Aan de genade van hun emoties. Hun verwarring. Teyuleki man. Nee, begrijp de sandici. Wanneer je die vrouw niet kan leiden. En als je niet kan lezen. Wat er gebeurt wanneer je met haar in de relatie bent. Dan gaan dit soort van vrouwen ga je kapot maken als man. Te inoma lazy naar een soort vrouw die in een relatie of huwelijk. Inoma lazy zoma naar vrouw. In een man lei afrogo pe u wani. Dat im sabitaki door de emoties voor afro. Ben je overgeleverd als man. Je bent overgeleverd als man. Aan de genade van de emoties van zo'n vrouw. Er zijn vrouwen die een onopgeloste geschiedenis hebben. Ja. En misabi. Om mijn brad af mee. Brad af mee drava. O zo zee. Om mijn sabtaki. We mek zijn niet mee. Om mijn zoon. We mek mee in alibi. En mijn sabtaki. Alla donderdagavond. Te we alkemi. We leren toe. Maar om ze welkom horen naar studio. De vrouw mag welkom toe heren. En u mag bellen, want misschien heb je niet door dat je een hel maakt van die man waarmee je nu bent, want hij praat niet. Misschien heb je zelfs niet door dat de relatie waarin je nu zit, elke dag ben je op oorlogspad met die man. Maar een man is een vredige man, aan mij passeert dat aan mijn lobby. Hij geeft zoveel om je te vinden. Maar elke dag ben je op oorlogspad met die man. En wanneer je als man onwetend bent en je dit soort van dingen niet weet, dan zal je wel, wanneer het gebeurt, wanneer je niet weet hoe dit alles maar in elkaar zit. Wanneer je niet weet dat die vrouw een onopgeloste geschiedenis heeft. Dan zal je jezelf telkens weer de schuld geven als man. Van dat samen doe verkeerd. Je moet gaan leren hoe vrouwen in elkaar zijn. We moeten onze jongens gaan leren hoe meisjes in elkaar zijn en dames. Dan gaan we dit soort van problemen minder hebben. Maar als we dat niet doen, dan gaan we steeds dit soort van problemen hebben. Dan gaan onze zonen steeds terug naar ons toe komen. En zeggen van mama, papa, asanego, ik heb iemand leren kennen. En ze heeft me teleurgesteld. Ze is teruggegaan naar de eerste. Maar omdat die een tik ding vertakt naar de tjivono. We nemen de tijd niet om onze zonen te gaan leren dat ze hun eigen gezin moeten stichten. We nemen niet de tijd om onze zonen te leren dat de eerste we moeten onze zonen leren dat die vrouw of die dame haar eerste nooit vergeet. Het is geen ware liefde. Het is niet haar man of haar vriendje. Het is niet de man die haar goed behandelt. Maar het is haar eerste. Punt uit. Want kan doen denk je de brad af met drapa. Of ze zei. Dat je dat tibi behandelt aan vrouw boom. Dat vrouw dan denk je mee. Want mina aai me behandelen boom. Wanneer ik haar ware liefde geef, dan gaat ze me niet vergeten. Wel, wat ik vanavond gezegd heb, is de waarheid die de meeste mannen te laat leren. Wanneer dat ding te laat is, dan leren ze het. Het is de waarheid die de meeste mannen te laat leren. Je denkt als man dat je tegen haar buien vecht. Je denkt als man dat je tegen haar trauma vecht. Je denkt dat je tegen haar verwarring vecht. Nee, brada. Je vecht tegen wat is ingeprint door die eerste. We horen het alsof die net die. Ieder die gebeld heeft naar het programma, die gebeld heeft naar de studio. Ik bedank u. Ik bedank u. En ieder die momenteel, als je thuis bent bij je schatje of wat dan ook, hoor je schatje boom. Toch? Lieve jullie in vrede. Praat u tot elkaar. Communiceer. Want u saptaki aan alle lezen eigenlijk van wanneer, maar wanneer we praten, dan komen we zeker eruit. Want ik zeg het weer, wij hier gaan voor sterke relaties en sterke huwelijken. Daarvoor gaan we. We gaan niet voor andere zaken. Ik groet u, de mensen die richting huis gaan, rijdt u voorzichtig. Als u nu bij uw schatje bent, utaki u horma kandra. De mensen die nu aan het werk zitten, misabi. U praat. Nadat ik gezegd heb, nadat ik gegroet heb, praat u nog steeds erover aan het werk, over het onderwerp. Kan ik Tamara schrijven weer takken bij het onderwerp? Kan die belly vriendje of je master of je man van Taki, heb je geluisterd? Ik ga u groeten. En we horen elkaar volgende week donderdag. Ik zeg goedenavond.
2: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

just wanna know about any secret of yours.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Holmes. Frisse morgen, Lobbywang. Het is nog donker, maar al zie ik de zon nog niet, ik weet dat hij opkomt. Een nieuwe dag, we leven. En daarom zingen we met het refrein van het lied van daarnet. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship him.

name. Yes, Lord, we worship your holy name. Dit is Word of God via Radio Lim FM en mijn naam is Annemarie Sanchez. Vandaag gaan we ons richten op kinderen. Kinderen zijn een geschenk van God. Laten we hem daarvoor danken. Ze zijn kostbaar in zijn ogen. Alle kinderen, ook die met een beperking. En het is goed onszelf steeds eraan te herinneren dat het krijgen, het hebben van kinderen niet vanzelfsprekend is. En dat ze niet ons bezit zijn. Ze worden ons geleend om groot te brengen. En onder andere te leren wat goed en kwaad is. Wat zonde is volgens Gods woord. En het begint thuis, niet op school of in een buurtvereniging. Spreuken 22 vers 6 zegt, train een kind in de weg die hij moet gaan. Zelfs als hij oud wordt, zal hij er niet vanaf gaan. Geliefde, kinderen zijn kwetsbaar en afhankelijk van degene aan wie ze worden toevertrouwd en zouden liefdevol verzorgd moeten worden. Een heerlijke, onbezorgde jeugd moeten hebben waar ze later als volwassenen op kunnen teren. Helaas gaat het soms mis. Ouders hebben een zware verantwoordelijkheid. We moeten goed nadenken over het ouderschap, want we spelen een belangrijke rol in de levens van onze kinderen. En we moeten beseffen dat we zonder Gods hulp het niet redden. Elke dag hebben we zijn wijsheid nodig. En opvoeden vergt deze dagen veel meer dan vroeger. Kinderen zijn anders. Er komt zoveel op hen af, vooral negativiteit. Ze hebben nog steeds de juiste normen en waarden nodig om op te groeien, maar soms met een andere aanpak. En als we hen geen aandacht schenken, hen bepaalde zaken bijbrengen, kunnen we hen verliezen. We moeten ons in de eerste plaats ervan bewust zijn dat we een vijand hebben die gezinnen aanvalt. Het gezin is namelijk de kleinste eenheid en de hoeksteen van een samenleving. Gaat het daar goed, dan gaat het ook goed in de gemeenschap. Loopt het daar mis? Ja, dan merken we het ook. En we zouden blind moeten zijn om niet te zien dat het niet goed gaat met vele ouders en ook niet met hun kinderen in Suriname. Dan heb ik het hier niet slechts over materiële zaken, die zijn belangrijk, maar ik denk als eerste aan het geestelijk vlak. We leven in een gebroken wereld, een wereld die vooral vijandig is tegenover God, onze schepper. De duivel is de overste van deze wereld, Gods tegenstander en ook de onze. Hij heeft als missie de goddelijke orde aan te vallen en het gezin te ontwrichten. Kijk maar hoeveel eenoudere gezinnen we tegenwoordig zien. En als het een gezin is waar beide ouders, man en vrouw, moeder en vader aanwezig zijn, die ook nog God vrezen, zal hij alles inzetten om hen af te leiden van God, te misleiden en zo te verleiden tot zonde. Als u het nog niet wist, we zijn in een geestelijke oorlog verwikkeld om het leven en de toekomst van onze kinderen. En in Jezus' naam moeten we voor hen strijden, omdat ze kwetsbaar zijn en de vijand kan hen makkelijk beïnvloeden. De Creator, door Jezus ook onze Vader, heeft een geweldig plan met elk van ons, met elk kind. Maar de vijand heeft ook een plan. Ga na hoeveel uren kinderen, ook de hele kleine, besteden aan het kijken op een scherm. Of het nou is van de televisie, een tablet of telefoon. Vaak gebruiken ouders tv of mobieltje als een zoethouder voor hun kind. En begrijpen niet dat herhaalde blootstelling aan negatieve gedragingen of ideologieën effect hebben op kinderen. Advertenties beïnvloeden hen en ook de druk van leeftijdsgenoten, peer pressure, moeten we niet onderschatten. En dan praten we niet eens over al die onreine beelden die vaak ongevraagd over ons en over onze kinderen worden uitgestort. We staan niet genoeg erbij stil dat wij volwassenen vaak zelf een groot gevaar vormen voor onze en andere kinderen. Alle kinderen worden geboren als een onbeschreven blad, maar wat schrijven we erop? Kinderen leren door voorbeelden, maar welk voorbeeld geven wij? Wat laten wij en via ons de media aan onze kinderen zien aan alcohol- en drugsmisbruik, agressie, grof taalgebruik, occulte praktijken, rebellie, hebzucht, vult u het rijtje zelf aan. Hun denken wordt daardoor beïnvloed.

onderscheiden, ons denken te vernieuwen. De Bijbel is het zwaard van de geest, reikt ons tools aan. Maar dan moeten we het lezen, onderzoeken, om het te kennen en toe te passen. Het allerbelangrijkste is ontzag voor God, Hem liefhebben met geheel uw hart, ziel, kracht en verstand. En het tweede daaraan gelijk, zegt Jezus, is heb uw naaste lief als uzelf, ook de kinderen. En als we van God houden en een relatie met Hem hebben, gaan we doen wat Hij zegt via zijn woord. Al wil de wereld ons iets anders wijsmaken. In Deuteronomium 6 zegt Yahweh, wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. U zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken in uw huis, wanneer u onderweg bent, wanneer u gaat liggen en wanneer u opstaat. Het moet een gewoonte zijn om al vroeg met onze kinderen te praten over Gods woord, over de Heere Jezus. In de Bijbel staat, kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed, omdat de Heere hun gezag over jullie heeft gegeven. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden. Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben. Ouders, behandel uw kinderen zo dat ze niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Heere volgen en lief hebben. Dat zijn de eerste versen van Efeziërs 6 over gehoorzaamheid. En u hoort het, ouder en kind hebben plichten. En hoe fijn zou het zijn als alle kinderen in een geestelijk klimaat van liefde, genade en waarheid konden leven, opgevoed worden. De hele samenleving heeft er baat bij. Oké, dan komen we bij het volgende. Nog een paar dagen en de grote schoolvakantie 2026 breekt aan. Wat gaan we de kinderen bieden om te doen met een zee van tijd? Er dreigt elke dag gevaar, maar nog meer in de vakantie. En laten we er geen doekjes om winden. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de vakantie het seksueel misbruik tegenover kinderen toeneemt. Maar we draaien er nog te veel omheen. We praten niet genoeg openlijk hierover en doen te weinig. Ouders, leerkrachten, andere volwassenen, de kerk, de overheid. We moeten ons alle bewust zijn van de noodzaak om kinderen te beschermen tegen mishandeling en seksueel misbruik. En hen ook te leren zichzelf te beschermen. We kunnen niet altijd bij hen zijn en het is nodig dat we de tijd nemen om onze kinderen te kennen. Ouders zijn niet volmaakt. Je kind opvoeden gaat soms met vallen en opstaan. We moeten onze kinderen allereerst leren dat God hun lichaam gemaakt heeft. Elk deel heeft een functie en aan sommige delen mag niemand komen tenzij ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld van de dokter. Er moeten open relaties zijn, wat de groei en stabiliteit van het gehele gezin bevordert. En ouders, wij moeten een voorbeeld zijn voor de kinderen. Het is misschien even wennen, maar kinderen moeten de juiste benaming voor hun geslachtsdelen kennen. En deze kennis geeft kinderen de juiste taal om hun lichaam te begrijpen, om de juiste vragen te stellen en om gedrag te melden dat tot seksueel misbruik zou kunnen leiden. Bespreek ook aanrakingen. Maak het verschil duidelijk, zowel voor volwassenen als kind, tussen een aanraking die oké is en een die ongepast is. Moedig ze aan om over alles, ook moeilijke zaken, te praten, om eerlijk te zijn en ook wij moeten eerlijk naar hun toe zijn. Laat het kind weten dat het je kan vertellen als iemand hem of haar heeft aangeraakt op een intieme plek of op een andere manier, waardoor hij of zij zich niet prettig voelt. Praat met uw kinderen over mensen die u beiden vertrouwt. Geef ze de vrijheid om met deze volwassenen te praten wanneer ze bang zijn, zich verward voelen door iemands gedrag tegenover hen. En mocht er een vermoeden zijn van misbruik, meld het bij de juiste instantie. Geliefde, er is nog zoveel wat we kunnen doen. Laten we vooral onze kinderen zegenen en voor hen bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël, onze Abba, dank u dat u van ons houdt en vooral van kinderen. Heere Jezus, alle kinderen zijn van grote waarde voor u. Maar we doen hen soms zoveel pijn en verdriet. Vergeef ons wat we onze kinderen hebben aangedaan en help ons hen goed op te voeden in ontzag voor u. We kunnen niet altijd met hen zijn, Vader, maar u wel.

0: Sure.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: The Notification on LIM.
3: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: the notification on LIM.
1: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Number one. Lim FM. Omdat het anders kan.

0: Mocht dat niet het geval zijn, nou dan breng ik u zeker in de stemming deze ochtend. En ik wil even dat we erbij stilstaan dat we vanochtend zijn opgestaan. Heel veel mensen zijn gaan slapen en zijn niet opgestaan, but we were privileged to get up and breathe again. Het maakt niet uit hoe je week is geweest. Als je een prachtige week hebt gehad, kudos to you. Heb je geen prachtige week gehad, lieve schat, je hebt een nieuwe dag. Je hebt een nieuwe dag. Focus je niet op wat verkeerd is gegaan. Gisteren is niet meer. Vandaag hebben we nog. Morgen is er nog niet. Dus maak het er het beste van. En voor degenen die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte wens ik u toe. Voor degenen die wat te vieren hebben, natuurlijk gefeliciteerd en maak het er het beste van. En voor degenen die het even niet meer zien zitten, pak even je pauze. Neem diep adem in. Kijk goed naar de situatie. Kijk wat je eruit moet leren. Vraag dat ook. Als je het aan God wil vragen of aan het universum, vraag het. En je zal zien dat die koers helemaal zal veranderen. En het komt zeker goed. Ik wens jullie een prachtige ochtend toe. En ik wil deze ochtend wil ik starten met een gospel. Is een van mijn favoriete gospels. Dus daar gaan we.
1: When you go down to a little country in South America, on the tip of South America, right next to Curacao, there's a little country called Suriname. And most of you see, that's why nobody said anything about that, because you've never heard of that place. You're like, Sur who? Suriname. And there they speak a language called Surinamese. I'm still getting a zero here. No, it's not registering. And when you go down to Suriname, you know, there's a song.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.

Zo, dat was You Are My Sonia. En het is precies 9 over 9 en u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik ben nog steeds uw host Cher en ik breng u de Feel Good Friday vibes vanochtend.

Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.

0: mi odo takso.
1: Arjis malonto, tide udebaka abeskopu oftewel na odo funade. En abeskopu tide ego over ondrofeni. Hoe doe je ondervinding of hoe leer je ondervinding? Ondervinding is als je zelf op pad gaat. Als je zelf gaat leren om iets te doen. Dan ga je ondervinden hoe het gedaan wordt. En dan ga je ondervinden wat misschien de sleuteltechnieken erachter zijn. Dat Mickey na Odo, oftewel na Beskop of Tide, tak zo. Wakalibi, go ondervinden. En dat wil zeggen, mijn mensen, men leert door te doen. Wakalibi, go ondervinden.
2: Soep,

Zo, het is momenteel bijna 40 voor de klok van... Nee, 40, het is 38 minuten over 9. Ja, ik was even in de war. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Het gaat er gezellig aan toe. En ik weet dat u die Feel Good Friday vibe zeker voelt. Maar even een tip. Vandaag wordt het weer super heet. Let u goed op uzelf. Drink genoeg water. Eat your water. Zoals watermeloen enzovoort. Maar let vooral goed op jezelf. We gaan lekker gezellig verder. Er zijn nog enkele advertenties. En commercials die nog moeten komen. En straks krijgen we ook het nieuws. Dus geniet u lekker van die gezellige pokoes. En ja, na het nieuws ben ik sowieso zeker terug bij jullie.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 14 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Ovenkip met aardappelsalade. Zuurkool met kip en rookworst. En gebakken red snapper in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Shake your body, don't stop.
3: Club Exclusive Senaida. The ultimate dance entertainment gentleman's nightclub. Aan de Pandit Paltan Temeriweg 144. Beleef een avond vol genot met spannende go-go-style paaldance acts. Elke avond van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend.
4: Met uitzondering van de zondagavond.
3: Jans, kom genieten van verleidelijke adult shows, fancy VIP booths, classy table service, standard room en VIP rooms.
4: If you know what I mean.
3: Club Exclusive Senaida, de nachtclub waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen. Een 18-plus nightclub waar geldige legitimatie absoluut verplicht is en waar onze gasten zich netjes kleden. Dus geen slippers, korte broek of oksel.

0: ding, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Jama?
3: Enough, mama mi. Want mi no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello. Dat is meer zie ik brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.

0: 2020. Wow, Farra! Orca, Cedre Eric alias Sinter, als
1: In verband met 30 jaar Community Services hebben wij op zaterdag 15 augustus een grote sale op onze boten en airco's. Topmerken zoals CS Inverter, Shigo en Ikongo. Profiteer van 15 tot 25% korting, inclusief de betrouwbare aftersale service. Wij zien u graag van 8 tot half 4 aan de Bonnystraat 74A en 103. Bewaar je kassabon en maak kans op fantastische prijzen.
2: 30 jaar na Kawina en Kaseko Moko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM.com. Vandaag is vrijdag 14 augustus. Het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hebben onlangs geschreven naar de voorzitter van de Nationale Assemblée, Michael Ashwinadin. In de brief worden er bezwaren geuit over de nieuwe amendementen op de conceptwetten die betrekking hebben op de rechterlijke macht. In de brief wordt onder andere gesproken over aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We maakten in dit kader contact met Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Hij geeft aan dat er hier sprake is van een misverstand en dat hij op korte termijn zal zitten met de voorzitter van de Nationale Assemblée en met de president van het Hof van Justitie.
1: Ik heb een artikel gelezen en ik zie geen enkele brief met handtekeningen en noem maar op. Maar goed, ik kan alleen maar reageren. De strekking van het artikel, hè, laten we dat goed vaststellen. En er wordt melding gemaakt dat zo'n schrijver het DNA gestuurd is, maar gisteren door de drukte heb ik op de afdeling DIF niet kunnen kijken. Ik zal vandaag even vragen of daadwerkelijk sprake is van zo'n schrijver wat binnengekomen is. En dan kan ik dat verder bestuderen. No? Dat kan ik aangeven.
0: Ja.
1: Dus zei toch wat, als ik twijfel bekijk, want daar bent u benieuwd naar de inhoud.
0: Ja.
1: Ik reageer. Ja, dan zeg ik, dat zijn toch nogal wat zwaarwichtige zaken die daar aangehaald worden. En er schijnen dan grote misverstanden te zijn. Maar waarom zeg ik dat? Geen enkele politieke partij, zowel van de coalitie als oppositie, wenst aan het onafhankelijke positie van de rechterlijke macht te komen. We hebben er sprake van drie machten in het land. En tussen die drie machten moet er altijd een goede communicatie blijven. Dat zijn de grondvesten, daarop berusten onze grondvesten van onze democratische indeling van deze samenleving. Want we moeten alles in het werk stellen, al het mogelijke positieve middelen gebruiken, omdat er sprake moet zijn van een harmonieuze, constructieve, frequente, intensieve communicatie, gedachtenwisseling tussen deze drie machten. Dat vooropstellen. En het onafhankelijk karakter, laten we het hebben over de poot en de rechterlijke macht, daar ben ik dus daarnet op ingegaan. Maar we praten niet alleen over het onafhankelijk karakter, maar we praten ook over de versterking van de rechterlijke macht. In dat licht verwijs ik naar de initiatiefwetten die de rechterlijke macht al vanaf 2024 had ingediend. Dat hebben wij uit de kast gehaald en wij hebben een commissie van rapporteurs benoemd. Dus als we een andere mening waren toegedaan, dan hadden we dat blijven liggen. Begrijpt u? Maar nee, zeggen wij, er zijn initiatieven van die kant uitgenomen, want de rechterlijke macht zelf vindt dat er daar sprake moet zijn dat er vernieuwingen moeten komen. Ja, de zaken die we zoveel decennia terug in het leven hadden geroepen, en dat moet aangepast worden aan de eisen van de tijd. Wij maken een grote fout in over het algemeen, dat eenmaal als er een wet is, denken we dat het zelf forever bestaat. Nee, de samenleving verandert, onze gedachtegang van de mensen veranderen. Hoe wij nu met elkaar wensen om te gaan, samen te leven, verandert. Bijvoorbeeld van 5-6 generaties terug. Ja, daar ook die wetten ook en dat dit soort zaken. Dus dan heb ik het over de dynamiek, wat er ook bij de wettelijke bepalingen, et cetera, moet komen. Dus gelukkig dat de rechterlijke macht dat zelf ook initiatieven daar toe heeft genomen. En wij, het parlement, hebben positief naar gekeken. Deze instrument positief naar gekeken en een positief daarop ingespeeld door een commissie van rapporteurs te benoemen. Dat wil zeggen dat wij de bedoeling toegedaan zijn dat we dat moeten gaan behandelen. Dat is een. We kunnen tussendoor allerlei andere zaken hebben, namelijk dat de begrotingen ook in de rechtelijke macht. Daar kijken we positief naar, er worden begrotingen ingediend. Later zijn er optappingen gevraagd vanuit de rechtelijke macht. Daar hebben we positief naar gekeken. Ik weet niet of je zich kan herinneren dat er ook van diverse ministeries, haast alle ministeries, de optapping gevraagd. En ik was er voorop van de ministeries, nee dat kan niet, want de begroting, dat tekort is al hoog, dus dan gaan we het helaas niet kunnen doen. En dat hebben we met medewerking van iedereen, ja, alle partijen ook zo gehouden. Maar wat betreft de rechtelijke macht, daar zijn we helemaal niet aangekomen. Geen sprake van bezuiniging, integendeel verhogingen. En ik zal zo verder een aantal dingen zou ik kunnen aanhalen. En waarom zeg ik dat? Dat is allemaal in het licht van het onafhankelijke en onze inspanningen dat wij verder versterken. In dat licht moet u ook zien. In dat licht moet u ook zien dat wij dat we die grondwetswijzigingen, et cetera, nu ter hand nemen. Want in Suriname is er sprake van nadat we in hoge beroep zijn zaken zijn aanhangig gemaakt, uitspraken uitbehandeld zijn, dan had je wat we praten over de zogenaamde derde instantie, dat de mensen naar het buitenland moesten gaan, hè? Dat hier in Suriname de mensen toch een derde instantie, dat wij dat missen. U weet naar de case van Ali Bux, dat hij naar het Caribisch gerechtshof moest gaan of naar OS. En maar dat willen we voorkomen door een derde instantie in het leven te roepen. En hoe dit, maar dan maken we die opening in de grondwet. Maar we zeggen nog niet hoe het precies ingevuld moet zijn. Want wij willen graag, zoals het kan, enigszins het volledig Surinaams. Maar als het niet kan, zullen we naar een combinatie moeten zoeken of in de regio of verder dan de regio.
0: Yeah.
1: Maar ik loop ver vooruit. Om aan te geven inspanningen van onze kant ten aanzien van de rechtelijke macht. Ja. Dat is het eigenlijk. En als ik dat lees, wat in het artikel wat het uitstraalt, dan denk ik, dat zijn sprake van misverstanden. En dan zeg ik, ik heb me voorgenomen om met de voorzitter van de DNA te praten, met de hoofdpresident in gesprek te gaan van wat is er precies aan de hand. Mogelijk zijn er wat ideeën die leven. Er zijn bij verschillende leden, ja, van het parlement de ideeën die er leven, maar er is nog niet tot een stuk gekomen dat we gaan ingediend hebben bij de commissie van rapporteurs om dat ter behandeling te nemen. Laten we dat goed vaststellen. Dan wordt het eerst in de commissie van rapporteurs besproken, eventueel stakeholders en erbij gehaald. En dan wordt het in samenwerking overlegd met de voorzitter van het parlement, wordt het dan ook geagendeerd voor behandeling.
0: Ja.
1: Dus, maar zo ver zijn wij er nog niet.
0: Ja, maar heer Parmisser, hebt u wel de conceptamendementen gezien?
1: Er zijn verschillende ideeën die er leven. Ja, verschillende ideeën. Maar daarom zeg ik, ik kijk en luister naar de verschillende ideeën. Wel soms op schrift, wel soms niet op schrift gesteld. Ja, dag.
0: Mm-hmm.
1: Maar wanneer gaat het werken? Wanneer een definitief concept, ja, amendement ingediend wordt, dan pas gaat het leven. Ja, dag. Tot dan heeft het de status van wat betreft van ideeën, gedachtegang. Ja, een kader van gedachtegang. Wat we vormen. Zo werkt het in het parlement. Misschien bij de regering of bij de rechtelijke macht anders. Maar bij ons in het parlement, het is een heel democratisch ingesteld orgaan. Er zijn zoveel leden, zoveel verschillende ideeën die er leven. Maar dat moeten we kanaliseren, organiseren, structureren.
0: Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Met hem hebben we gesproken over de bezwaren van de rechterlijke macht op de amendementen op de conceptwetten die te maken hebben met de reorganisatie van de rechterlijke macht. Onlangs is er een onderhoud geweest tussen vertegenwoordigers van de regering en de vakorganisaties. Dit in het kader van de lopende loonsonderhandelingen. Er is inmiddels door de regering een eerste voorstel op tafel gelegd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken gaf ons meer informatie.
2: Laat me aangeven dat we een week geleden...

0: om de arbeiders tegemoet te komen. Dus toen is de opdracht gegeven om met de bonden in onderhandeling te gaan. En gisteren hebben we de eerste gesprekken gehad. We hebben call CLO ontvangen. En in die tweede meeting hebben we Rafaxir Plus ontvangen. Maar we zijn nog niet klaar. Maandag zetten we dat voort. Maandag hebben we de onderwijsbonden en de veiligheidsbonden. In welke fase we nu bevinden is aftasten. Kijk, in de afgelopen maanden hebben alle bonden hun wensenpakket opgestuurd naar OO en de presidentiële werkgroep. En we hebben ze allemaal bestudeerd. Dus natuurlijk weten we maar dat we een overbruggingsperiode moeten ingaan. En dat hebben we ze voorgehouden gisteren.
1: Er zal een loonscorrectie komen. Geldt dit voor alle ambtenaren?
0: Ja, dus we praten met ambtenarenbonden. Dus het geldt voor alle ambtenaren.
1: En daarnet sprak u over financiële ruimte. De president heeft aangegeven, er is wat financiële ruimte. Hoe groot is die financiële ruimte?
0: Dus de minister van Financiën heeft de exercitie gepleegd. En een heel transparant, trouwens, we zijn al een tijdje bezig met de bonden. Van tijd tot tijd geven we ze inzage in onze financiële huishouding. En op grond daarvan is er dan een exercitie gepleegd. Natuurlijk houdt u mij dat even ten goede om dat nu niet te presenteren. Want we hebben inderdaad gisteren al een eerste voorstel gedaan. De bonden hebben het meegenomen. Maar aangezien we nog een paar bonden moeten krijgen en dat maandag, is het niet gepast dat ik nu dat voorstel ga presenteren hier via uw medium. Dus dat zouden we misschien na maandag kunnen doen.
1: En zijn de financiële middelen op de begroting opgenomen?
0: Ja, die ruimte is er. Ja, die ruimte is er. Dus als we elkaar hebben kunnen vinden, dan denk ik dat we in staat zullen zijn om die betalingen te doen.
1: En binnen hoeveel tijd mogen de ambtenaren dan een looncorrectie verwachten?
0: Nou, hangt helemaal van het tempo van die onderhandeling. Gisteren was het in een heel gemoedelijke en constructieve sfeer. Dus ik denk dat we binnen heel korte tijd kunnen komen tot een overeenkomst.
1: En minister, wordt er ook rekening gehouden met het grotere plaatje? Want veelal zien we dat wanneer er zo'n looncorrectie komt, dat ook de inflatie gaat stijgen, dat ook de koers omhoog gaat. Is er daarmee rekening gehouden?
0: Ja, zeer zeker. Daarom gaan we heel secuur mee om. Behalve dat we praten over looncorrectie, zijn er ook nog wat maatregelen om ervoor te zorgen dat wat we hebben opgebouwd niet in één keer teniet zal gaan, begrijp je? Dus we houden gedegen rekening mee.
1: Wat zijn die extra maatregelen?
0: Dus net als wat ik eerder heb gezegd, geef ons de ruimte eerst deze zaken te presenteren aan de bonden en dan zullen we uitgebreid naar buiten komen.
1: Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken over de loonsonderhandelingen. We voeren u nu terug naar de Nationale Assemblée. Gisteren is de wet wijziging reglement industriële eigendom unaniem aangenomen. De bescherming van merken voor zowel waren als diensten, de voorwaarden voor het uitsluitend gebruik van een merk en de inschrijving van merken die op officiële of officieel erkende internationale tentoonstellingen zijn getoond, worden nader geregeld met de wijziging van het reglement industriële eigendom Suriname. We laten nu eerst horen de minister van Economische Zaken, Andrew Bazaron.
2: Ik geef er de voorkeur aan het stelsel gefaseerd te

0: moderniseren. En niet in één integrale operatie. Daarvoor bestaan twee redenen. In de eerste plaats zo'n integrale wijziging, die immers ook de octrooibescherming, het kwekersrecht, geografische aanduidingen, collectieve merken, traditionele kennis en de handhavingsketen zou moeten omvatten, een aanzienlijke voorbereidingstijd vergen. Gedurende die tijd zouden de 9500 dienstverleners die nu op dienstmerkbescherming wachten, verstoken blijven van een voorziening die geen verder uitstel verdraagt. In de tweede plaats, voorzitter, leent niet ieder onderdeel van het stelsel zich voor gelijktijdige behandeling. Dienstmerken bouwen voort op een bestaand kader en konden met beperkte wijzigingen worden ingevoerd. Octrooien, kwekersrecht en bescherming van traditionele kennis vergen daarentegen ieder een eigen zelfstandige regeling met een eigen uitvoeringsstructuur en in het geval van traditionele kennis zorgvuldig overleg met de betrokken gemeenschappen. Het samenvoegen van al deze onderwerpen in één wetgevingstraject zou het meest urgente onderdeel, de dienstmerken, onnodig laten wachten op het meest complexe. Mijn visie is derhalve eerst dit ontwerp, vervolgens een samenhangend vervolgtraject waarin de overige onderwerpen, met inbegrip van de vragen van het lid Matura over trips en plantenrassen, worden opgepakt op basis van de werkzaamheden die reeds gaande zijn. Ik acht dat de meest verantwoorde weg om recht te doen aan de urgentie van vandaag, zonder de grondigheid die de overige onderwerpen vergen tekort te doen. Mijn reactie op door de leden Wang en Sapoen gestelde vragen wil ik als volgt reageren, gegroepeerd naar onderwerp. Gevraagd werd naar de afhandeling van klachten op het terrein van het auteursrecht. Ik licht toe hoe dat zich verhoudt tot de taak van het bureau. Het auteursrecht ontstaat van rechtswegen en berust op de wet auteursrecht 1913. Het bureau houdt daarvoor geen register bij, in de zin waarin het dat voor merken doet. Het bureau biedt wel een auteursrechtdepot aan, waarmee een maker het bestaan van zijn werk op een bepaald tijdstip kan doen vastleggen. Een geschil over auteursrecht, bijvoorbeeld over de vraag wie de maker is, of over ongeoorloofd gebruik, wordt niet door het bureau beslecht, doch door de burgerlijke rechter op vordering van de rechthebbende. Een klacht die bij het bureau wordt ingediend over vermeende inbreuk op auteursrecht kan derhalve niet door het bureau zelf worden beoordeeld of gesanctioneerd. Het bureau kan de klager wel wijzen op de weg naar de rechter en op de waarde van een depot als bewijsmiddel in die procedure. Een echte klachtvoorziening, bijvoorbeeld bij een orgaan voor collectief beheer, bestaat in Suriname nog niet en behoort, zoals eerder aan uw commissie toegelicht, tot de onderwerpen die afzonderlijke aandacht behoeven. Er werd ook een vraag gesteld door lid Sapoen over de verwachte cashflow van dit ontwerp voor de staat. Deze is afhankelijk van drie grootheden: het aantal nieuwe inschrijvingen in de dienstenklasse, het aantal uitbreidingen door bestaande merkhouders onder de overgangsregeling en de bij beschikking vast te stellen tarieven. De eerste twee grootheden vergen een volumeraming van het bureau. De derde volgt uit de kostprijsonderbouwing die ik uw commissie eerder heb toegezegd. Voorzitter, ik kan uw commissie thans richtinggevend het volgende meegeven. Met nadruk op de voorwaardelijke karakter ervan. Zouden alle circa 9500 dienstverleners tot inschrijving overgaan, dan zou dat uitgaande van het thans geldende basisbedrag van 500 SRD voor een eerste inschrijving een bedrag van ongeveer bijna 5 miljoen SRD vertegenwoordigen. Ik presenteer dit uitdrukkelijk als een theoretische bovengrens en niet als een prognose. Inschrijving is niet verplicht en nergens ter wereld schrijft het volledige bedrijvenbestand zich in. De daadwerkelijke opbrengst hangt af van de mate waarin dienstverleners van deze mogelijkheid gebruik maken. Artikel 10 wijst voor de nietige verklaring van een inschrijving het Hof van Justitie aan. En niet de kantonrechter of de rechter in eerste aanleg langs de gewone weg. Deze keuze is niet nieuw. Zij is bestaand recht. Doch ik licht dit gaarne toe. Het Hof van Justitie is in Suriname de hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken. Voor merkenrechtelijke geschillen is gekozen voor rechtstreekse behandeling door het Hof, zonder de gewone gang via een lagere instantie. Dat dient de rechtseenheid en de rechtszekerheid. Merkenrecht is een specialistisch terrein waarin een beperkt aantal geschillen wordt behandeld. En directe berechting door het Hof voorkomt uiteenlopende uitleg door verschillende lagere rechters en verkort de doorlooptijd tot een definitieve uitspraak. Nu geen hoger beroep bij een tussenliggende instantie behoeft te worden doorlopen.
1: Andrew Bazron, de minister van Economische Zaken, wil vervolgen met de stemmingsronde. U hoort daarbij Mahinder Yogi, fractielid VAP Rabin Parmisser, de voorzitter Ashwin Nadine en Sean Ruang van de VAP.
2: Ik ondersteun de aanname van deze wet. Deze wijziging is zeker belangrijk, voorzitter, omdat de Surinaamse economie niet alleen uit handel in goederen bestaat. Ook banken, transportbedrijven, hotels, ICT-bedrijven, consultants, mediabedrijven en kleine zelfstandigen leveren diensten en bouwen waarde op met hun naam, logo en reputatie. Door dienstmerken wettelijk te erkennen, krijgen ook zij betere bescherming tegen misbruik en verwarring. En dat versterkt ondernemerschap, investeringen en rechtszekerheid. Voorzitter, maar na aanname moet de uitvoering wel op orde zijn. Het Bureau Intellectuele Eigendom moet sowieso beschikken over voldoende personeel, duidelijke aanvragen en bewijsrichtlijnen, een betrouwbaar digitaal en openbaar register en ook een plan om achterstanden weg te werken. Ook moeten ondernemers buiten Paramaribo ook toegang krijgen tot informatie en ondersteuning. Registratie moet daarnaast worden gekoppeld aan effectieve handhaving tegen namaak en misbruik. Ik vraag de minister daarom om de Nationale Assemblée binnen een duidelijke termijn te informeren over de tarieven, de uitvoeringscapaciteit en de voortgang van de digitalisering. Na 2 jaar moet worden geëvalueerd of de wet in de praktijk toegankelijk en betaalbaar is en daadwerkelijk bescherming biedt aan de ondernemers. Deze wet is een noodzakelijke modernisering en een belangrijke stap voor de Surinaamse dienstensector. Met de opdracht om de uitvoering zorgvuldig en controleerbaar te regelen, zal ik voor de aanname van deze wet voorstemmen. Ik dank u. Namens de fractie.
1: De wet die is uiteindelijk aangenomen met 39 stemmen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 14 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Zo, daar zijn we weer met die Feel Good Friday vibes. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En we gaan lekker gezellig verder. Ik hoop dat jullie genoeg water hebben gedronken. Ik hoop dat jullie lief voor elkaar zijn en ook voor uzelf zijn. En ik hoop ook dat jullie het goed doen in het verkeer. Gedraag je, geef richting wanneer je richting moet geven. En onthoud, die rechterbaan is om in te halen. Maar we gaan lekker gezellig met deze van Juan Luis Guerra. Let's get it on.

Zo. Het ging zo net even wat mis, maar mag de pret sowieso niet drukken. Het is nog steeds 14 augustus, vrijdag 14 augustus. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. We doen het gezellig aan. U krijgt de Feel Good Friday vibe. Sommige mensen waren laat voor het werk van Wiege, die gezelligheid op de radio. Shout-out naar jullie, mijn moeder, mijn tante, ieder die luistert. Ja, en we gaan genieten van eentje, een van mijn favorieten. Het is een oude, we gaan een flashback doen. Dus geniet er maar van.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli.
1: Het menu van vrijdag 14 augustus.
0: Okensoep met kip en zoutvlees.
1: Ovenkip met aardappelsalade. Zuurkool met kip en rookworst. En gebakken red snapper in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
3: En ik nieuwe schoenen.
2: Ja, ja, ik ook.
3: En pa, mijn tas is kapot.
4: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe.

0: Case afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Oeri, toch we gida makeri. En je mag zeggen wat je wil, maar wij Surinamers hebben toch wat leuke bangers. We hebben heel veel leuke pokus, we hebben lobby pokus, we hebben gezelligheid. We have it all. Het is nog steeds vrijdag 14 augustus en ik heb minder dan een half uur te gaan. Still bringing you the Feel Good Friday vibes. Ik hoop dat jullie genoeg hebben gedronken. En ik hoop dat jullie genieten van deze uitzending. We gaan nu lekker gezellig verder. En just a reminder, it's weekend.
1: Right now!

So, Botrosweetie, Mabari Mutapu. Het was mij een waar genoegen jullie weer bezig te houden deze prachtige ochtend op 14 augustus. And of course, I brought you the Feel Good Friday vibes. Heb een prettige dag verder. Maak het er het beste van in het weekend. Wees lief voor elkaar, maar vooral lief voor jezelf. Drink genoeg water. Let goed op elkaar, ook in het verkeer natuurlijk. En ja, op een sweet, sweet weekend. Ik ga met deze eruit. Fijn weekend!

0: Ding nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag.

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: In verband met 30 jaar Community Services hebben wij op zaterdag 15 augustus een grote sale op onze boten en airco's. Topmerken zoals CSN Furter, Shigo en Ikongo. Profiteer van 15 tot 25% korting, inclusief de betrouwbare after-sale service. Wij zien u graag van 8 tot half 4 aan de Bonnestraat 74A en 103. Bewaar je kassabon en maak kans op fantastische prijzen.
2: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na nga one new stabiel job. If you ready for rock up BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners. Na nga de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is vrijdag 14 augustus. Het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hebben onlangs geschreven naar de voorzitter van de Nationale Assemblée, Michael Ashwinadin. In de brief worden er bezwaren geuit over de nieuwe amendementen op de conceptwetten die betrekking hebben op de rechterlijke macht. In de brief wordt onder andere gesproken over aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We maakten in dit kader contact met Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Hij geeft aan dat er hier sprake is van een misverstand en dat hij op korte termijn zal zitten met de voorzitter van de Nationale Assemblée en met de president van het Hof van Justitie.
1: Ik heb een artikel gelezen en ik zie geen enkele brief met handtekeningen en noem maar op. Dus, maar goed, ik kan alleen maar reageren. De strekking van het artikel, hè, laten we dat goed vaststellen. En er wordt melding gemaakt dat zo'n schrijver het DNA gestuurd is, maar gisteren door de drukte heb ik op de afdeling DIF niet kunnen kijken. Ik zal vandaag even vragen of daadwerkelijk sprake is van zo'n schrijver wat binnengekomen is. En dan kan ik dat verder bestuderen. No? Dat kan ik aangeven.
0: Ja.
1: Dus hij toch wat, als ik twijfel bekijk, want daar bent u benieuwd naar de inhoud.
0: Ja.
1: Ik reageer. Ja, dan zeg ik, dat zijn toch nogal wat zwaarwestige zaken die daar aangehaald worden. En er schijnen dan grote misverstanden te zijn. Maar waarom zeg ik dat? Geen enkele politieke partij, zowel van de coalitie als oppositie, wenst aan het onafhankelijke positie van de rechterlijke macht te komen. We hebben er sprake van drie machten in het land. En tussen die drie machten moet er altijd een goede communicatie blijven. Dat zijn de grondvesten, daarop berusten onze grondvesten van onze democratische indeling van deze samenleving. Want we moeten alles in het werk stellen, al het mogelijke positieve middelen gebruiken, omdat er sprake moet zijn van een harmonieuze, constructieve, frequente, intensieve communicatie, gedachtenwisseling tussen deze drie machten. Dat vooropstellen. Het onafhankelijk karakter, laten we het hebben over de poot, de rechterlijke macht, daar ben ik dus daarnet op ingegaan. Maar we praten niet alleen over het onafhankelijk karakter, maar we praten ook over de versterking van de rechterlijke macht. In dat licht verwijs ik naar de initiatiefwetten die de rechterlijke macht al vanaf 2024 had ingediend. Dat hebben wij uit de kas gehaald en wij hebben een commissie van rapporteurs benoemd. Dus als we een andere mening waren toegedaan, dan hadden we dat blijven liggen. Begrijpt u? Maar nee, zeggen wij, er zijn initiatieven van die kant uitgenomen, want de rechterlijke macht zelf vindt dat er daar sprake moet zijn dat er vernieuwingen moeten komen. Ja, dat? De zaken die we zoveel decennia terug in het leven hadden geroepen, en dat moet aangepast worden aan de eisen van de tijd. Wij maken een grote fout in over het algemeen, dat eenmaal als er een wet is, denken we dat het zal forever bestaan. Nee, de samenleving verandert, onze gedachtegang van de mensen veranderen. Hoe wij nu met elkaar wensen om te gaan, samen te leven, verandert. Of bijvoorbeeld van 5, 6 generaties terug. Ja, dat? Daar ook die wetten ook en dat dit soort zaken. Dus dan heb ik het over de dynamiek, wat er ook bij de wettelijke bepalingen, et cetera, moet komen. Dus gelukkig dat de rechterlijke macht dat zelf ook initiatieven daartoe heeft genomen. En wij, het parlement, hebben er positief naar gekeken. Deze instrument positief naar gekeken en een positief daarop ingespeeld door een commissie van rapporteurs te benoemen. Dat wil zeggen dat wij, we moeten in toegedaan zijn, dat we dat moeten gaan behandelen. Dat is een. We kunnen tussendoor allerlei andere zaken hebben, namelijk dat de begrotingen ook in de rechtelijke macht. Daar kijken we positief naar, er worden begrotingen ingediend. Later zijn er optappingen gevraagd vanuit de rechtelijke macht. Daar hebben we positief naar gekeken. Ik weet niet of je zich kan herinneren dat er ook van diverse ministeries, haast alle ministeries, de optapping gevraagd. En ik was er voorop van de ministeries, nee dat kan niet, want de begroting, dat tekort is al hoog, dus dat gaan we het helaas niet kunnen doen. En dat hebben we met medewerking van iedereen, ja, alle partijen ook zo gehouden. Maar wat betreft de rechtelijke macht, daar zijn we helemaal niet aangekomen. Geen sprake van bezuiniging, integendeel verhogingen. En ik zal zo verder een aantal dingen zou kunnen aanhalen. En waarom zeg ik dat? Dat is allemaal in het licht van het onafhankelijke en onze inspanningen dat wij verder versterken. In dat licht moet u ook zien. In dat licht moet u ook zien dat wij en ook dat we die grondwetswijzigingen, et cetera, nu ter hand nemen. Want in Suriname is er sprake van nadat we in hoger beroep zijn zaken zijn aanhangig gemaakt, uitspraken uitbehandeld zijn, dan had je wat we praten over de zogenaamde derde instantie, dat de mensen naar het buitenland moesten gaan, hè? Dat hier in Suriname de mensen toch een derde instantie, dat wij dat missen. U weet naar de case van Ali Bux, dat hij naar het Caribisch gerechtshof moest gaan of naar OS. En ja. Maar dat willen we voorkomen door een derde instantie in het leven te roepen. En hoe dit, maar dan maken we die opening in de grondwet. Maar we zeggen nog niet hoe het precies ingevuld moet zijn. Want wij willen graag, zoals het kan, enigszins het volledig Surinaams. Maar als het niet kan, zullen we naar een combinatie moeten zoeken of in de regio of verder dan de regio.
0: Yeah.
1: Maar ik loop ver vooruit. Om aan te geven inspanningen van onze kant ten aanzien van de rechtelijke macht. Ja. Dat is het eigenlijk. En als ik dat lees, wat in het artikel wat het uitstraalt, dan denk ik, hey, dat zijn sprake van misverstanden. En dan zeg ik, ik heb me voorgenomen om met de voorzitter van DNA te praten, met de hoofdpresident in gesprek te gaan van wat is er precies aan de hand. Mogelijk zijn er wat ideeën die leven, er zijn bij verschillende leden, ja, van het parlement de ideeën die er leven, maar er is nog niet tot een stuk gekomen dat we gaan ingediend hebben bij de commissie van rapporteurs, om dat ter behandeling te nemen, laten we dat goed vaststellen. Dan wordt het eerst in de commissie van rapporteurs besproken, eventueel stakeholders en erbij gehaald. En dan wordt het in samenwerking overlegd met de voorzitter van het parlement, wordt het dan ook geagendeerd voor behandeling.
0: Ja.
1: Dus, maar zo ver zijn wij er nog niet.
0: Ja, maar heer Parmisser, hebt u wel de conceptamendementen gezien?
1: Er zijn verschillende ideeën die er leven. Ja, verschillende ideeën. Maar daarom zeg ik, ik kijk en luister naar de verschillende ideeën, wel soms op schrift, wel soms niet op schrift gesteld, ja toch?
0: Mm.
1: Maar wanneer gaat het werken? Wanneer een definitief concept, ja, amendement ingediend wordt, dan pas gaat het leven, ja toch? Dat heeft het de status van wat betreft van ideeën, gedachtegang, ja, een kader van gedachtegang. Wat we vormen. Zo werkt het in het parlement, misschien bij de regering of bij de rechtelijke macht anders, maar bij ons in het parlement, het is een heel democratisch ingesteld orgaan, er zijn zoveel leden, zoveel verschillende ideeën die er leven, maar dat moeten we kanaliseren, organiseren, structureren.
0: Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Met hem hebben we gesproken over de bezwaren van de rechterlijke macht op de amendementen op de conceptwetten die te maken hebben met de reorganisatie van de rechterlijke macht. Onlangs is er een onderhoud geweest tussen vertegenwoordigers van de regering en de vakorganisaties. Dit in het kader van de lopende loonsonderhandelingen. Er is inmiddels door de regering een eerste voorstel op tafel gelegd. Minister Marinus Bey van Binnenlandse Zaken gaf ons meer informatie.
2: Laat me aangeven dat een week geleden de president de presidentiële werkgroep bijeen heeft geroepen, maar ook de vakbonden en vakcentrale, om aan te geven dat gezien de situatie we rekening houden dat de mensen, de ambtenaren, de werkers het bijzonder moeilijk hebben. Maar natuurlijk is dat te begrijpen, de externe invloeden speelt ook hier een rol. Dus toen heeft ze aangegeven van luister, er is wat excepties gepleegd en we hebben wat ruimte om de arbeiders tegemoet te komen. Dus toen is de opdracht gegeven om met de bonden in onderhandeling te gaan. En gisteren hebben we de eerste gesprekken gehad. We hebben call CLO ontvangen. En in die tweede meeting hebben we Rafaxir Plus ontvangen. Maar we zijn nog niet klaar. Maandag zetten we dat voort. Maandag hebben we de onderwijsbonden en de veiligheidsbonden. In welke fase we nu bevinden is aftasten. Kijk, in de afgelopen maanden hebben alle bonden hun wensenpakket opgestuurd naar OO en de presidentiële werkgroep. En we hebben ze allemaal bestudeerd. Dus natuurlijk weten we maar dat we een overbruggingsperiode moeten ingaan. En dat hebben we ze voorgehouden gisteren.
0: Er zal een loonscorrectie komen. Geldt dit voor alle ambtenaren?
2: Ja, dus we praten met ambtenarenbonden, dus het geldt voor alle ambtenaren.
0: En daarnet sprak u over financiële ruimte. De president heeft aangegeven, er is wat financiële ruimte. Hoe groot is die financiële ruimte?
2: Dus de minister van Financiën heeft de exercitie gepleegd. En een heel transparant, trouwens, we zijn al een tijdje bezig met de bonden. Van tijd tot tijd geven we ze inzage in onze financiële huishouding. En op grond daarvan is er dan een exercitie gepleegd. Natuurlijk houdt u mij dat even ten goede om dat nu niet te presenteren. Want we hebben inderdaad gisteren al een eerste voorstel gedaan. De bonden hebben het meegenomen. Maar aangezien we nog een paar bonden moeten krijgen. En dat maandag is het niet gepast dat ik nu dat voorstel.

0: gemoedelijke en constructieve sfeer. Dus ik denk dat we binnen een heel korte tijd kunnen komen tot een overeenkomst.
1: En minister, wordt er ook rekening gehouden met het grotere plaatje? Want veelal zien we dat wanneer er zo'n looncorrectie komt, dat ook de inflatie gaat stijgen, dat ook de koers omhoog gaat. Is er daarmee rekening gehouden?
0: Ja, zeer zeker. Daarom gaan we heel secuur mee om. Behalve dat we praten over looncorrectie, zijn er ook nog wat maatregelen om ervoor te zorgen dat wat we hebben opgebouwd niet in één keer teniet zal gaan, begrijp je? Dus we houden gedegen rekening mee.
1: Wat zijn die extra maatregelen?
0: Dus net als wat ik eerder heb gezegd, geef ons de ruimte eerst deze zaken te presenteren aan de bonden en dan zullen we uitgebreid naar buiten komen.
1: Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken over de loonsonderhandelingen. We voeren u nu terug naar de Nationale Assemblée. Gisteren is de wet wijziging reglement industriële eigendom unaniem aangenomen. De bescherming van merken voor zowel waren als diensten, de voorwaarden voor het uitsluiten gebruik van een merk en de inschrijving van merken die op officiële of officieel erkende internationale tentoonstellingen zijn getoond, worden nader geregeld met de wijziging van het reglement industriële eigendom Suriname. We laten nu eerst horen de minister van Economische Zaken, Andrew Bazaron.
2: Ik geef er de voorkeur aan het stelsel gefaseerd te moderniseren en niet in één integrale operatie. Daarvoor bestaan twee redenen. In de eerste plaats zou een integrale wijziging, die immers ook de octrooibescherming, het kwekersrecht, geografische aanduiding, collectieve merken, traditionele kennis en de handhavingsketen zou moeten omvatten, een aanzienlijke voorbereidingstijd vergen. Gedurende die tijd zouden de 9500 dienstverleners die nu op dienstmerkbescherming wachten, verstoken blijven van een voorziening die geen verder uitstel verdraagt. In de tweede plaats, voorzitter, leent niet ieder onderdeel van het stelsel zich voor gelijktijdige behandeling. Dienstmerken bouwen voort op een bestaand kader en konden met beperkte wijzigingen worden ingevoerd. Octrooien, kwekersrecht en bescherming van traditionele kennis vergen daarentegen ieder een eigen zelfstandige regeling met een eigen uitvoeringsstructuur en in het geval van traditionele kennis zorgvuldig overleg met de betrokken gemeenschappen. Het samenvoegen van al deze onderwerpen in één wetgevingstraject zou het meest urgente onderdeel, de dienstmerken, onnodig laten wachten op het meest complexe. Mijn visie is derhalve eerst dit ontwerp, vervolgens een samenhangend vervolgtraject waarin de overige onderwerpen, met inbegrip van de vragen van het lid Matura over trips en plantenrassen, worden opgepakt op basis van de werkzaamheden die reeds gaande zijn. Ik acht dat de meest verantwoorde weg om recht te doen aan de urgentie van vandaag, zonder de grondigheid die de overige onderwerpen vergen tekort te doen. Mijn reactie op door de leden Wang en Sapoen gestelde vragen wil ik als volgt reageren, gegroepeerd naar onderwerp. Gevraagd werd naar de afhandeling van klachten op het terrein van het auteursrecht. Ik licht toe hoe dat zich verhoudt tot de taak van het bureau. Het auteursrecht ontstaat van rechtswegen en berust op de wet auteursrecht 1913. Het bureau houdt daarvoor geen register bij, in de zin waarin het dat voor merken doet. Het bureau biedt wel een auteursrechtdepot aan, waarmee een maker het bestaan van zijn werk op een bepaald tijdstip kan doen vastleggen. Een geschil over auteursrecht, bijvoorbeeld over de vraag wie de maker is, of over

0: geoorloofd gebruik wordt niet door het bureau beslecht, doch door de burgerlijke rechter op vordering van de rechthebbende. Een klacht die bij het bureau wordt ingediend over vermeende inbreuk op auteursrecht kan derhalve niet door het bureau zelf worden beoordeeld of gesanctioneerd. Het bureau kan de klager wel wijzen op de weg naar de rechter en op de waarde van een depot als bewijsmiddel in die procedure. Een echte klachtvoorziening, bijvoorbeeld bij een orgaan voor collectief beheer, bestaat in Suriname nog niet en behoort, zoals eerder aan uw commissie toegelicht, tot de onderwerpen die afzonderlijke aandacht behoeven. Er werd ook een vraag gesteld door lid Sapoen over de verwachte cashflow van dit ontwerp voor de staat. Deze is afhankelijk van 3 grootheden. Het aantal nieuwe inschrijvingen in de dienstenklasse, het aantal uitbreidingen door bestaande merkhouders onder de overgangsregeling en de bij beschikking vast te stellen tarieven. De eerste 2 grootheden vergen een volumeraming van het bureau. De derde volgt uit de kostprijsonderbouwing die ik uw commissie eerder heb toegezegd. Voorzitter, ik kan uw commissie thans richtinggevend het volgende meegeven. Met nadruk op de voorwaardelijke karakter ervan. Zouden alle circa 9500 dienstverleners tot inschrijving overgaan, dan zou dat uitgaande van het thans geldende basisbedrag van 500 SED voor een eerste inschrijving een bedrag van ongeveer bijna 5 miljoen SED vertegenwoordigen. Ik presenteer dit uitdrukkelijk als een theoretische bovengrens en niet als een prognose. Inschrijving is niet verplicht en nergens ter wereld schrijft het volledige bedrijvenbestand zich in. De daadwerkelijke opbrengst hangt af van de mate waarin dienstverleners van deze mogelijkheid gebruik maken. Artikel 10 wijst voor de nietige verklaring van een inschrijving het Hof van Justitie aan en niet de kantonrechter of de rechter in eerste aanleg langs de gewone weg. Deze keuze is niet nieuw. Zij is bestaand recht. Doch ik licht dit gaarne toe. Het Hof van Justitie is in Suriname de hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken. Voor merkenrechtelijke geschillen is gekozen voor rechtstreekse behandeling door het Hof, zonder de gewone gang via een lagere instantie. Dat dient de rechtseenheid en de rechtszekerheid. Merkenrecht is een specialistisch terrein waarin een beperkt aantal geschillen wordt behandeld en directe berechting door het Hof voorkomt uiteenlopende uitleg door verschillende lagere rechters en verkort de doorlooptijd tot een definitieve uitspraak. Nu geen hoger beroep bij een tussenliggende instantie behoeft te worden doorlopen.
1: Andrew Bazron, de minister van Economische Zaken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 14 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: NMP Records.
2: Que massa gangado. Die ogen die mandal fukuru aki na wakabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Oké?
3: Oké?

0: Burger.
1: Het menu van Eethuis Esselin op vrijdag 14 augustus. Sweet osso bruine nasi met geblozen kip en tjapaar. Sweet osso bami. Herheri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Bakkeljauw moksalesi. Gebakken vis met oma haar speciale saus. Pikante garnalen. Kritbana soep met kip. Eton. Zoutvlees. Als groenten hebben wij kouseband, amsoi en antroa. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esselin. Anyang oso nanga echte shuitesi fufosi. We staan aan de Bonistraat nummer 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458-169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 748-7679. Eethuis Esselin. Anyang oso nanga echte shuitesi fufosi.
2: This is the recap of the phenomenal top 10

Straat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247, takeout only, Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Tjommelakko!

0: odo takso.
1: Archis Malonto, tide udebaka abeskopu oftewel na odo funade. En abeskopu tide ego over ondrofeni. Hoe doe je ondervinding of hoe leer je ondervinding? Ondervinding is als je zelf op pad gaat. Als je zelf gaat leren om iets te doen. Dan ga je ondervinden hoe het gedaan wordt. En dan ga je ondervinden wat misschien de sleuteltechnieken erachter zijn. Dat Mickey na odo, oftewel na beskop of tide, tak zo. Wakalibi, go ondervinden. En dat wil zeggen, mijn mensen, men leert door te doen. Wakalibi, go ondervinden.
2: Soep,

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for ook nanga de K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Lang. Je zin wel 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
6: Ik zei 50 euro, mama. 50.
7: Nee, mijn broer. Omdat die brad is zin, Jim. Naar 100 is zin.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar jij nog. Die zin heeft jouw Western Union, die op Pengelstraat. Want

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Club Exclusive Snyder, the ultimate dance entertainment gentleman's nightclub aan de Bandit Paltan Tiberiweg 144. Beleef een avond vol genot met spannende go-go-style paaldance acts. Elke avond van 10 uur 's avonds tot half 4 in de ochtend.
2: Met uitzondering van de zondagavond.
1: Jans, kom genieten van verleidelijke adult shows, fancy VIP booths, classy table service, standard room en VIP rooms.
2: If you know what I mean.
1: Club Exclusive Snyder, de nachtclub waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen. Een 18 plus nightclub waar geldige legitimatie absoluut verplicht is en waar onze gasten zich netjes kleden. Dus geen slippers, korte broek of okselmouw. Club Exclusive Snyder met veilig parkeren.
3: In verband met 30 jaar Community Services hebben wij op zaterdag 15 augustus een grote sale op onze boten en airco's. Topmerken zoals CS Inverter, Shigo en Ikongo. Profiteer van 15 tot 25% korting, inclusief de betrouwbare aftersales service. Wij zien u graag van 8 tot half 4 aan de Bonnestraat 74A en 103. Bewaar je kassabon en maak kans op fantastische prijzen.
4: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
5: En ik nieuwe schoenen.
4: Ja, ik ook.
5: En pa, mijn tas is kapot.
6: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
7: BT. Attaki dis na O.
8: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
9: We melden ons aan
8: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
9: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
10: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

augustus, midden in de maand august. En het begin van de grote vakantie, dat is maandag. Alle mensen die geslaagd zijn en het nu al weten, gefeliciteerd. Alle mensen die over zijn en het nu al weten, gefeliciteerd. Moet je het overdoen? Ga goed na. Hoe dat gekomen is, don't blame others. Maar zat je ook in de vakantie, bereid je ook erop voor om het goed te maken next year.

We zitten op 91.7. En ik heb van de technische heren begrepen dat we wederom te horen zijn op internetradio. Nou, dat is goed nieuws. Het heeft zeker bijna 2 dagen geduurd. Maar God dat jullie bisma kennis. De een is... De een schittert in schilderen. De ander is een kei in... editen. Anderen zijn artsen. Anderen zijn... onderwijsgevenden. Noem maar op, verschillende beroepen.

0: willen alvast de mensen die ziek zijn een beterschap toewensen. Laat me even uit beeld gaan, hoor, want ik wil even hier iets organiseren. Oké, daar ben ik er weer. Voor alle duidelijkheid moest ik even afstemmen. De mensen die zich een beetje ziek voelen, wil ik beterschap toewensen. De massa op een sterfgeval moeten we natuurlijk ook condoleren. En de jarige van vandaag moeten wij dus feliciteren. Het is 14 augustus. Dus we versteren alles massang. E blon kan rat ide I tapwa yari Mek gado segi yo Mek gado bless you Nanga yu yari Fareme da kasayin Many happy returns of this beautiful day Your birthday Your geboortedag Many happy returns Ik denk in het bijzonder Dames en heren aan Een Surinamer Met Apart soort talent En eigenlijk zou ik inderdaad moeten blazen ook voor hem. Maar toevallig mijn abasang, ja. Maar een Surinamer met... en eigenlijk... Ebi Shama ebi Yilafo. Maar eigenlijk amang non... Val ik serieus van. Want amang, dames en heren, in zijn werk... Is hij geen grappenmaker, is hij geen... Cabaretje, verkaard in zijn werk is hij gewoon strak. In het organiseren is hij strak. In het business doen is hij strak. Ik wil Glenn Huisden feliciteren met zijn verjaardag. Ik wil hem het allerbeste toewensen. Gezondheid natuurlijk op de eerste plaats. En dat hij ons blijft vergasten. Ondanks het feit dat ik among... aan mij maak een joke. Van tijd tot tijd houdt hij ook een serieus praatje. Waarbij aan mij opoei en hij ons dus waarschuwt voor zeker desma in de politiek. Zonder ergens te hangen. Hij praat over het algemeen en geeft zijn mening. Hij weet, hij heeft tijdens een gezellig moment daarbij Kofab heeft hij ons ook behoorlijk aan het lachen gebracht. En omdat hij jarig is, wil ik dat deel wel even laten horen van deze jarige.
1: Misschien weet ik niet, maar net hoe het bij de agenten, de militairen en de verschillende gewapende machten heb, zo heb je ook bij de die rovers, heb je ook gradaties, hè? Ja! Ja! Hey. Als je begint bij de politie, dan ben je recruit, aspirant, noem maar op. Bij de rovers, dan ben je gewoon dief. Ja. Ga je iets over, dan word je boef. Schurk. Bandiet. Rover. En na rover, dan word je gewoon politicus.
0: Ja, maar, en de mensen zijn plat gegaan. En wel lafo, want sommige mensen herkennen dat. Glenn, dat is wat je doet, teka demi brada. Het allerbeste. Blijf gezond tussen ons. En blijf ons vergasten. Na de sweet story, na de sweet joke. Isabi, en zo af de joke up natuurlijk ook toe. Voor de middag is dat niet. Wambos Kopo. Hij zei op die live, ik kan die live niet vinden op mijn telefoon. Ondanks het feit dat Mary Fresh. Mary Fresh, wat weer maar is niet. Dus check voor mij hier op neef. Mensen, in Baganatori van vandaag gaan wij dus bespreken. Laat ons starten met. We hebben een live gehad met de. Voorzitter van de Nationale Assemblée. Aswin Adin, zo rond 11:30.

0: En ik wil in deze bagan natori. Natuurlijk, je begrijpt hoe normaal contra heer Sanji Baga. Als je de volledige versie wil zien, moet je naar YouTube kijken, want die staat er al op. Maar omdat het dus gaat om een vrij belangrijk gesprek, wil ik in deze bagan natori u een fragment uit het gesprek presenteren. Een fragment uit het gesprek met de DNA-voorzitter Ashwin Adin. En er wordt gesproken, dames en heren, over het orde-reglement, de wijziging daarvan. En hij heeft in het gesprek uitgelegd, dames en heren, Sana'a, wat het denken is achter de wijziging. Ja, wat moeten we daaronder verstaan? Waarom is het necessary om het aan te passen? Dus ik wil daarmee starten, dames en heren. Ik vraag uw aandacht voor dit fragment.
1: In de eerste aanleiding is geweest om de wetgevingsagenda die zwaar achterloopt, om een grote inhaalslag te maken. En u begrijpt, als wij aangekondigd hebben toen blok 58, met een hele shock in die gemeenschap gaat, positief bedoeld, dat Suriname nooit zal zijn als voorheen. Vanaf 2028, 29 wordt dus gezegd. En wat me daarmee bedoelt is dat er heel veel geld zal stromen. Maar weten we dat geld goed te beheren en goed in te zetten is de vraag. Nu kan je niets goed geld goed beheren en inzetten als je zaken in je land niet goed georganiseerd zijn. En dingen kunnen pas goed georganiseerd zijn als goed in regelgeving vastgelegd zijn. Als de wetten, regelgeving, de orde van de samenleving duidelijk is, waar gaat het geld naartoe? Spaarstabilisatiefonds, wie kan er wel uithalen? Hoe kan je dat naar de begroting sturen? Allemaal zijn regels. Regels worden in wetten vastgelegd. Die wetgeving om ready te zijn voor 2028, 2029 zijn helaas heel weinig. En heel weinig gemaakt, ingezet of veranderd of herzien. Wat zijn er een 20, 30 tal wetten? Dat zijn meer natuurlijk, maar ik cluster even. Want je zou makkelijk op 40 kunnen komen. Als je clustert belastingwetten, cluster anti-money laundering, dan zeg je van, spaarstabilisatie alleen al is nog niet een sovereign wealth fund. Daar heb ik misschien een beetje moeilijk gesproken, maar het komt erop neer dat moet veranderd worden. Je spaarpad voor je land moet goed beschreven zijn. Dat moet naar het parlement komen. Als nieuwe investeerders komen, gaan ze een public-private partnership willen aangaan met de staat. Wat is dit template? Wat is het format waarin ze? Hoeveel procent royalty? Alle dingen vastgelegd. Hoe is arbitrage? Al die zaken. Hoe is belasting geregeld? Is er ook niet. Er zijn in minerale overeenkomst gegeven, maar nu moet er een vast template komen voor een PPP. En PPP is een internationaal gangbare. Het zijn geen internationale gangbare normen, dus die wet moet komen. Investeringswet moet vernieuwd worden. Of we moeten met de oude een beetje beginnen te werken. Zo zijn er belastingwetten, anti-money laundering, willen we niet geblacklist worden, gegreenlist worden, waardoor je creditcard niet kan gebruiken. Deze zaken, crypto, privacywet, deze dingen zijn niet geregeld. En als je samenleving niet goed geregeld is, dan kan er veel geld komen, maar dan kan er ook veel chaos komen.
0: Ja.
1: Dus de achterstand inhalen die helaas heel weinig op een laag tempo opgepakt is, misschien heeft die shock van er komt geld binnen mensen wakker gemaakt. Maar mij heeft het alleen één ding gezegd. Ik moet een systeem maken. Zodat er hoger tempo is. Meer effectieve uren zijn. Minder tijd voor anderen. Ik zou zeggen, get to the point. Voor andere zaken praten niet. Get to the point. Hoe kan ik meer dagen vergaderen? Hoe kan ik wetten clusteren? Maar daarom, om dat te doen, heb ik één verandering nodig. Het reglement van orde van het parlement moet wijzigen.
0: Ja.
1: Als de manier hoe we het parlement draaien niet wijzigen, dan ga ik die inhaalslag niet kunnen maken. Dat is het punt. Dus het reglement van orde regelt hoe de orde, zeggen we, hoe het parlement moet draaien. En ik zeg, we gaan richting efficiëntie, tijdwinning, discipline, tempo. Dan moet alles in het ordereglement goed, strak, heel scherp gedefinieerd zijn. Nu zitten we met het ordereglement van 1990.
0: Ja.
1: Tijd geworden om iets te maken dat gaat werken op een hoog tempo voor de komende 10, 20 jaar. Dat is de eerste aanleiding voor mij. Tweede aanleiding is geweest. Ik heb in heel veel in aanvaring gekomen met oud-parlementariërs. Mm. Die zeggen van, ja, maar dit zijn gebruiken. Dit zijn gebruiken. Ik zeg, maar waar staat het? Mm. Het staat niet in het ordereglement. Je komt met dingen die gebruiken zijn. Die dingen die je doet. Bijvoorbeeld zegt men van, punt van orde. Ik zeg, dat staat niet in het reglement. Het is een voorstel van orde. Ja, we moeten die mensen buiten zetten, we vragen de politie om ondersteuning. Nergens staat dat je de politie moet laten ingrijpen. Maar ik kan niet steeds de wet overtreden, omdat mensen vinden, zo gaat het altijd gebeurd. Ik moet me ook houden strikt. Wat je wel kan doen, als dingen niet voorzien zijn, niet goed geregeld zijn, dan moet je zeggen, ik verander die wet. En dat gaan we dus doen. We gaan herzien, reglement voor orde. Maar ik geef alleen aan dat door die oude gewoontes er veel vertragingen zijn. Wie klaagt niet over quorum? De hele samenleving zegt, mensen worden daar goed betaald, 60.000 SRD. Met toelagen worden het 130 SRD. Ik zeg, als die mensen maar werken voor het geld, wil ik zeker zijn dat ze werken op tempo, discipline, moet ik het orde veranderen, de orde veranderen, het reglement veranderen. Ze werken wel heel hard, maar nu willen we meer output zien. Het meer eisen van die parlementariërs. Dus dat is de tweede aanleiding, dat men zei, oude gewoonte, dit en dat, maar het vertraagde het systeem. Toch? En quorum, mensen geven geen quorum. Maar als ik zeg, nu sta ik op het punt om te zeggen, als we het 11 uur starten, dan ga je om 11 uur de namen noemen. Maar dat zijn er tjories toch. Mensen komen, 's morgens tekenen in, verdwijnen, komen pas 4 uur weer aandansen. Andere mensen komen in de zaal zitten, maar tekenen niet. Men zegt, ja, ik wil pesten aan de overkant. Ik wil wezen dat zij geen quorum kunnen opbrengen. Dan ga ik nog niet tekenen om te wezen dat die coalitie geen... Maar het is alleen maar vertragen van het proces. Want je hebt ook mensen die het laat komen.
2: Ja.
1: En als jij niet tekent en morgen straks is er wel quorum, dan ga je wel snel tekenen. En wat liever dat op tijdverlies. Ja. Als je dus nu het reglement verandert, luister, de namen worden genoemd, zodat de gemeenschap weet wie niet tekent. Maar je kan ook zeggen, zoveel uur heb je niet gewerkt of zoveel dagen heb je niet gewerkt, zoveel procent van jouw loon komt dan niet. Basis is 60.000 SRD. Dat die, alles dat je erop moet krijgen toelagen moet op basis van prestatie ook terug kunnen gaan naar die 60. Dan krijg je niet zo op, dan wordt het nooit die 130. Dus dit soort zaken zijn een beetje geregeld in wetgeldelijke voorziening, maar zolang het ordereglement dat niet goed regelt, ga je dan niet kunnen toepassen dat er ook een beetje sancties zijn. Voor een prestatie of lagere prestatie. Dat je loon ook teruggebracht wordt tot die basis. Als je zegt van die prestatie is niet zo optimaal. Nu moet ik zeggen, er zijn heel hardwerkende parlementariërs. Heel hardwerkende parlementariërs. Maar we moeten geen ruimte geven dat de zaken een beetje minder optimaal zijn. En we weten wat de gemeenschap echt geklaagd is. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd. Ja, maar er wordt zoveel geschreeuwd in de zaal en allerlei zaken. We hebben gezegd, luister, elk parlement schreeuwt men. We hebben parlementen gezien waar men stoelen en tafels naar elkaar gooit. Dat gebeurt niet hier. Hier is het redelijk rustig ten opzichte van andere landen. Redelijk rustig. Maar je wil dat die mensen to the point blijven. Dus genoeg redenen om het reglement te veranderen.
2: Ja.
0: Later hebben we nog een fragment. Ik heb begrepen, er is toch nog een ander interessant fragment... van de voorzitter, waarbij er gesproken is over zijn manier van leiding geven. Je weet, er zijn zeker twee leden van de oppositie die zich in het openbaar hebben uitgelaten over meneer Adien zijn manier van leiding geven. En dat hij dus nu reeds behoort tot de slechtste voorzitter, of de slechtste voorzitter is. Nou, daarover heeft hij natuurlijk ook het een en ander gezegd. En natuurlijk, dit fragment ging dus over het ordereglement. We moeten inderdaad, je moet een ander reglement hebben om de vergadering goed te kunnen inrichten, Isabi. En de mensen zijn bezig daarnaar te kijken. We gaan naar het volgende onderwerp. Nogmaals, later krijg je dus een ander fragment van de voorzitter van de Nationale Assemblée. Jongen, ik moet steeds. De president heeft, zoals we dat eerder hebben gelezen op, ik dacht, Star Nieuws, heeft de minister van Onderwijs gevraagd, dat is Dirk Curry, om meer informatie met betrekking tot de examenresultaten van leerjaar 10. Het is even wennen, want leerjaar 10 is is tweede Milo, ja, tweede Milo is leerjaar 10. En de examenresultaten, die heeft heel wat onduidelijkheid met zich meegebracht. De mensen van het examenbureau die hebben een brief gericht richting de schoolleiders. Alles lijkt zo ongeorganiseerd en onduidelijk. En de president heeft naar aanleiding van de ontstane ruis ingegrepen, zoals de mensen dat zeggen. Maar misschien is ingegrepen een te zwaar woord, hoor. Ik denk dat ingegrepen een beetje overdreven is. Ik zou het geen ingrijpen noemen. Maar goed, de mevrouw Pelswijk, die van Pelswijk is hoofd van het examenbureau. Misschien praat zij ook over ingrijpen. Maar zij is van mening dat de zaak is opgeblazen eigenlijk. We gaan mevrouw Pelswijk zo meteen ook aan het woord laten, zodat ze precies kan uitleggen wat allemaal gebeurd is, wat misgegaan is met de examenresultaten van leerjaar 10. Ik dacht dat ik dat er iets... Ja, mevrouw Yvonne Pelswijk, hoofdexamenbureau. Zij legt uit.
2: Ik weet of het u bekend is, maar de samenleving weet, het examen van leerjaar 10 is nog vrij nieuw. En om het resultaat te bepalen, hebben we de afgelopen jaren meer een combinatie gedaan van in de school doet een deel en een deel kwam vanuit het examenbureau. Nu is het zo dat we dit jaar hebben gezegd, vanwege fout optraden vanuit de school, et cetera, is het besluit genomen, we gaan het centraal doen vanuit het examenbureau en dan komt ieder resultaat vanuit het examenbureau. En het is het eerste jaar dat we het op deze manier doen, waardoor dus alle cijfers komen naar het examenbureau en het dus gaat naar de scholen. Dus bij het uitdraaien, nadat alles is verwerkt, bleek dat hier en daar bij enkele leerlingen, zeg maar de randgevallen van de leerlingen die alle pakketten hebben behaald, daar is helemaal niks aan de hand. De leerlingen die zijn afgewezen, in de meeste gevallen is daar ook niks aan de hand. Zo af en toe kan een leerling die zijn afgewezen een pakket hebben behaald. En we zagen dat. En om te voorkomen dat we het resultaat gaan verschuiven, en dit, want het is het systeem, u weet het, er kunnen kinderziekten zijn. Dan hebben we toen gezegd, oké, we geven niet het resultaat briefjes zoals wij dat gewend zijn te doen, maar we sturen dat Excel-bestand en we werken ook al met Excel-bestand in leerjaar 10, zo worden de cijfers ook opgestuurd naar het examenbureau. Dus we hebben gezegd, we sturen dan het Excel-bestand naar de school met het resultaat, het aantal punten, en de school verifieert en koppelt terug met het examenbureau indien er hier en daar waar onvolledige resultaten zijn of incorrecte resultaten. Dat is ook altijd het traject. Dat de resultaten worden gestuurd naar de school verifieert, de examencommissie van de school die valideert, nadat er is geverifieerd, die valideert, en in, wanneer dat gevalideerd is, worden de resultaten bekendgemaakt aan de ouders en wel de leerlingen. En dat is wat er is gebeurd dit jaar. Vanmorgen hebben we dus, nou, de meeste scholen hadden gisteravond de resultaten, sommige scholen niet. Die hebben we dus vanmorgen de resultaten opgestuurd. En dat traject moet gevolgd worden. Dat is gewoon de standaard. Dat is gewoon een standaard traject. Een normale traject dat altijd bij elk examen wordt gevolgd. Het resultaat dat vanuit het examenbureau komt, dient gevalideerd te worden door de examencommissie. Zij verifiëren alle cijfers, dat moet. Verifiëren het resultaat. Indien het resultaat correct is, wordt het gevalideerd. En daarna pas wordt het resultaat bekendgemaakt. En dat is wat er is gebeurd. Dit keer hebben we het niet hardcopy gestuurd, want dat is wat we gewend zijn. We hebben gezegd, nee, we sturen dat Excel-bestand. We gaan niet uitprinten, weten en daar wat oneffenheden zijn. Dus we, papier kost ook geld, hè. Dus we sturen een Excel-bestand, waarin zij kunnen aangeven waar de onvolkomenheden zijn. En ja, dan na overleg met het examenbureau, want ze kunnen niet gewoon eigen dunkelen corrigeren. Na overleg met het examenbureau, indien het...
3: Als ik het goed begrijp, betekent dat er eigenlijk niet heel veel is veranderd. Niets out of the ordinary.
2: Klopt. Het enige dat is veranderd is dat we het dit jaar digitaal hebben opgestuurd. Geen hardcopy, omdat wij vooraf al zagen dat er hier en daar wat oneffenheden zijn. Het is het eerste jaar dat we het op deze manier doen. En het traject dat gevolgd is, of dat gevolgd moet worden, of moet worden dit jaar, is gewoon de gebruikelijke, is ons gewoon het gebruikelijk traject dat gevolgd wordt.
3: Ja.
2: Niets nieuws.
3: Ja. En is dit op weerstand gestuurd vanuit de verschillende scholen?
2: Ja, ik denk misschien hadden ze het niet zo goed begrepen, weet ik. Ik weet het, ik snap het niet zo goed, want ik vond het ook wel raar dat, ik weet niet of het vanuit de school komt. Ik ga ervan uit, want zij zijn de eerste die er niet geconfronteerd raken, ouders. Ja, de ouders ook, want op een bepaald moment hebben ze dus aan de ouders gezegd, uitslag kan niet bekend gemaakt worden vanwege de exacte woorden, weet ik nu niet. Maar in ieder geval vanwege fouten of zo. Ik weet niet wat de exacte woorden waren. Maar in ieder geval vanwege iets dat dus mis is gegaan op het examenbureau. Maar er is niks misgegaan. Het is de juiste procedure. Alles is correct, maar het is een nieuw systeem. En we hebben de fouten vooraf geconstateerd.
3: Ja.
2: Dingen moeten inderdaad veranderd worden. En daarom hebben we gezegd, we doen het digitaal om te voorkomen dat we weer dagen eroverheen moeten gaan om het juiste resultaat eruit te doen rollen. Dit traject moet sowieso gevolgd worden, dus we sturen het naar de scholen, conform de afspraken. En zij corrigeren indien dat nodig is, nemen natuurlijk na overleg met het examenbureau en dan presenteren ze het resultaat aan de ouders.
3: Mevrouw Pelsijk, ik heb begrepen dat vandaag de resultaten bekendgemaakt zouden worden. Wanneer is dit Excel-bestand gestuurd naar de scholen?
2: Dus dat zei ik u, gisteravond een deel en de meeste vanochtend.
3: Is dat niet een beetje kort tijd, te laat? Is het niet een beetje te laat om het te sturen?
2: Dat is altijd de werkwijze. In de ochtend halen ze het resultaat op en dan gaan ze dat verifiëren. En dan valideren, dat is de werkwijze, is nooit anders geweest.
3: Okay.
2: Altijd is dat zo geweest.
3: En de president is op een gegeven moment ingekomen. Hoe reageert u daarop?
2: Ja, ik denk dat de president gewoon verkeerd geïnformeerd is geworden. Want nadat ik met de minister heb gesproken, ik heb niet zelf met de president gesproken, maar wel met de minister. En toen ik de procedure heb uitgelegd, toen was het duidelijk, denk ik, voor iedereen dat het niet iets nieuws is.
3: Ja.
2: Omdat het iets is dat voor bezorgdheid die zou zorgen of zo, ik weet het niet.
3: Zegt u daarmee dat het ingrijpen van de president overbodig was?
2: Ja, ik denk dat indien dat anders was gebeuren. En toen was er eerst contact, mijn eerst contact had opgenomen met het examenbureau om de precieze oorzaak en werkwijze na te trekken. Indien men dat eerst had gedaan, dan had dit niet gehoeven. Want dan lijkt het echt alsof er iets heel ergs is gebeurd, terwijl er helemaal niks is gebeurd.
3: Wat is het vervolgtraject nu?
2: De meeste scholen, nou ja, enkele scholen hebben al gewoon hun resultaat bekendgemaakt. Ze hebben teruggekoppeld met het examenbureau, daar waar er oneffenheden waren. En de andere scholen, die hebben dan de ruimte om hun uitslag aan het moment te doen. Dat is eigenlijk ook het traject geweest afgelopen jaren bij Leerjaar 10. Dat niet alle scholen per se op hetzelfde moment en dezelfde dag het resultaat hoefden bekend te maken. Zij konden, werden een aantal dagen uitgetrokken en zij konden dan dat zelf uitzetten.
3: Ja.
2: Wanneer ze de ouders opriepen en wanneer ze de kinderen opriepen. Omdat er, voordat je de richting bepaalt, er een gesprek dient gevolgd dient te worden. Ze moeten een gesprek voeren met de leerlingen en de ouders om de richting van de leerling te bepalen. Omdat bij leerjaar 10 het resultaat, de leerling verschillende resultaten kan behalen. De leerling kan richting beroepsonderwijs, DS, de dienstverlenende stream behalen of de technische stream. Maar de leerling kan ook van het algemeen vormend onderwijs profiel A, profiel B of profiel C behalen. En als je daaruit een range van verschillende mogelijkheden hebt, dan is het altijd goed om een gesprek te voeren met de leerling. Zo hoort dat, een gesprek te voeren met de leerling en de ouders. Van welke richting wil de leerling later op en wat is dan de beste richting of kant waar de leerling op moet gaan. En dat gesprek moet gevoerd worden. En ik snap, bij grote scholen kan je niet gewoon zo de gesprekken afronden binnen één dag. Dus vandaar dat altijd eigenlijk al bij leerjaar 10 er meerdere momenten zijn geweest. Dus er is niet dat dit normaal is, dit totaal afweek van wat we de voorgaande jaren hebben gedaan.
3: Hoe ziet de toekomst dan eruit? Gaan jullie, gezien dit zich heeft afgespeeld, zullen jullie een wijziging doorvoeren in jullie aanpak?
2: Na evaluatie met de schoolleiders ben ik benieuwd. Dit is wat zij wilden, dat het resultaat kwam vanuit het examenbureau. Dus ja, we zullen het dan horen. Hoe zij dat ook wel zien. Op zich vind ik dit ook heel makkelijker, wat makkelijker voor hen ook dit jaar. Altijd gaan ze moeten verifiëren. Dat gaat absoluut niet eruit. Dat gaat nooit eruit. Niet het examenbureau maakt bij 99 van de 100 gevallen is het resultaat correct, maar het kan een keertje dat er een foutje is. Dus je moet het altijd verifiëren. Het kan nooit zo zijn dat je het resultaat gewoon neemt en geeft aan de leerling. Je moet verifiëren. Dat is deel van hun taak, dus dat gaat niet eruit. Dat gaat nooit eruit.
3: Ja.
2: Dus de evaluaties en we zien, is het handig werken met het Excel-bestand? Willen ze inderdaad het Excel-bestand misschien een dagje eerder? Want we moeten, zullen we steeds met hardcopy blijven werken? Ja, sommige dingen moeten, vind ik ook. Maar waar we kunnen besparen aan papier, het vermenigvuldigen van allerlei dingen, is ook makkelijker opslaan, denk ik, ook voor hen. We werken ook natuurlijk aan verbetering, dus we zien wel hoe het volgend jaar. We gaan sowieso evalueren met de schoolleiders en dan zien we ook hoe het volgend jaar.
0: Dankjewel mevrouw hoofdexamenbureau, mevrouw Yvonne Pelswijk. Eigenlijk zegt mevrouw Pelswijk, dat ding hoeft er niet zo ver te komen hoor. De mensen die de president hebben ingefluisterd, die hebben blijkbaar volgens haar niet de juiste woorden gebruikt. En eigenlijk was het niet eens nodig voor de president om in te komen. Want ik heb zelf tot de minister gesproken en eigenlijk na een gesprek met de minister heeft hij het begrepen. Kort resumeren. Goed, we wachten af en kijken als er hierover nog het een en ander te zeggen valt. Meneer met uw lange mouw. Goed, er is nog steeds Bagan Natori, mensen. Ik heb een mooi bericht gehad. En dus, dit is het bericht die zie. They are making my day. En dan, dat is Abtaki, je werkt inderdaad voor de gemeenschap. Ik ga het bericht voor je voorlezen. Heb ik gisteravond gehad. Isabimi. Even, ja. Even zie contacten. U weet, ik heb dit bericht gelezen gisteren, toch? AUB hulp via u. Mijn moeder van 75 zit al geruime tijd zonder water. Geen druppel water komt uit de kraan. Ze is een paar keer naar SWM geweest om het door te geven. Ze geven aan dat ze langskomen, maar verschijnen nooit. Niet eens een cijfer kun je lezen op hun meter. Maar elke maand moet je ze heel veel voor water betalen. AUB Hulp, Nieuw Zorgweg, Pont Buiten. En ik heb dit bericht voor de SWM gestuurd gisteren. En ik kreeg gisteravond. Nee, die mannen zijn na een uur waren ze al op locatie, of misschien eerder zelfs. En gisteravond kreeg ik dit bericht van de zoon of de dochter. De kracht van Lim FM. Mama had binnen enkele uren water. En ook is het probleem opgelost. Het bleek dat de meter niet meer goed was en er was een verstopping. Dank u wel. U kreeg een dikke knuffel en bossies van mama. Dat mek minanga mi bakan natorina tot de dood ons scheidt. Be blessed. Mami nete kagraan hier, hè. Met big up SWM. En ik ga je vertellen waarom. Omdat we zijn niet met een kletspraatje bezig. We hebben het verpakt in een bepaalde verpakking. En dat zo we doen abakad natori. Maar nog grap ik ons door mek ja. En de SWM, dames en heren, begreep dat helemaal. En dat moet wel leggen uit, want sommige mensen in de top en sommige mensen, dames en heren, in posities, snappen dit niet. Ze snappen het niet. En sommigen zien alles als, ja, mijn lieve kritiek en zo. Terwijl if de maar speel in op de dingen die gezegd worden hier, onder andere hoor. Er zijn ook andere kritische programma's. Als je het goed weet te gebruiken, los je heel wat problemen op. Maar dan moet je af van je troon. Als je het goed weet te gebruiken, goed weet in te spelen, Isabi, kan je heel veel problemen oplossen. Dus SWM begreep dat. En daarom maak je een big up naar SWM. Isabi, Oenen is slechts een tussenschakel. En SWM heeft het gehoord op de zender van het volk. En SWM heeft gezegd, ik kan het niet zo laten. Dus mijn big up. De man erop, de man je pa vrouw. En vrouw 75. Milobing, dat zijn dingen die we vaker willen zien. Oké, we gaan terug even kijken naar mijn berichten. Want we gaan zometeen naar het van de rechterlijke macht. En het Openbaar Ministerie en de protesten die zijn gedropt. Ik wil je dag niet bederven, maar je kan ophouden met reclame voor SWM. Ze gaan je nog zwaar teleurstellen. Ik bederf mijn dag niet, absoluut niet. U bederft mijn dag niet. Ik geloof wat ik zie, zei een grote heer mij een paar keer. Dus wat ik zie is dat er wordt gereageerd. Dat is voor mij belangrijk. Het hoeft niet belangrijk te zijn voor u. U mag misschien zitten duimen dat ze me een keer teleurstellen. Een keer kan het fout gaan, ja, maar... Belangrijk is dat we een paar keren, ook toen meneer Oosterling daar zat en nu meneer Linga, tenminste gaan ze op diezelfde lijn door. En waar nodig, ze gaan natuurlijk niet alle problemen kunnen oplossen in één keer. Belangrijk is dat ik niet het gevoel krijg dat mensen maar klagen en tegen een muur aanlopen. Dat is belangrijk. En als u dat ziet als reclame, ik maak reclame voor alle goede processen. Zo simpel is het. Daarom vlucht men uit Suriname. Wie zal dit rampzalig experiment voor onze kinderen stuiten? Met zogenaamde leerjaar 9 en 10. Kunnen we niet terug naar het oud systeem van eindig lagere school na zesde klas met directe plaatsing VWJ-niveau. Nu is het een echte Yorkasupu. Heren, help onze kinderen. Daarom vlucht men uit Suriname. Lembo Fantan zou donderdag begraven worden. Nee, hij wordt donderdag begraven en staatsbegraven. Mijn zoon is nu onderweg naar Jamaica. Hier is men bezig met zijn graf, oh ja. Hij wordt morgen begraven. Ik heb een foto van Fantan, jongen. Deze dingen wil ik laten zien. Hier neem ik mijn afscheid van hem. Hai Fantan Gwe. Herinner me hoor om morgen een song van hem te laten horen. Hij wordt morgen begraven. Oké, ik lees even verder. Militair en junk aangehouden wegens diefstal van koperen buis en gascilinder. Dag Cliff, ten aanzien van het gesprek met de DNA-voorzitter. Ik val bijna van mijn stoel. Nu wordt dus openlijk, let wel openlijk gezegd, dat ons investeringsklimaat niet geregeld is. En dat dus alle randvoorwaarden en wetten in orde moeten worden gemaakt. Wat zijn al die missies naar het buitenland? Plus ontvangsten van missies hier in Suriname. Dan is het toch voor de gekhouderij en geldverkwisting. Al die mooie praatjes over goede gesprekken gehad met investeerders. Allemaal voor niemendaal en zonder opbrengst. Integendeel, het heeft ons, het volk, intussen handenvol geld gekost. De president zou moeten verbieden dat dit soort reisjes worden ondernomen totdat we onze investeringsvoorwaarden in orde hebben. Goedemiddag, zou ook wie een kolkenzuiger kunnen sturen naar de Jo Dompigstraat nummer 22, de Sofia's Lust. SZ zegt, er wordt getracht een coup te plegen bij de rechterlijke macht. Het is raadzaam om deze beschuldiging de kop in te drukken middels een rechtszaak of een kort geding of boete voor laster. Dit is niet voor de uitzending, staat duidelijk, dan ga ik het niet lezen. Goedemiddag, meneer Limbo, ik ben ook van Pont Buiten en ik heb ook geen water. kunt u ook een goed woordje voor ons doen. Ik ben ook al een aantal keren geweest. Latour SWM. Eind van de maand gaan ze me een rekening presenteren, maar ik krijg geen water. Oké, ik ga later uw bericht weer eens doorsturen. Goedemiddag, Limbo. Ik wil... Oh, ik krijg hier een foto dwars tussen dat ding. Oké, dit is een bericht dat ik een video moet sturen. U hoeft mijn naam niet te lezen, meneer Limbo. Langer dan 2 maanden wacht ik al om mijn meter schoon te krijgen. Maar ik zie uw naam ook nergens, hoor. Ik ga het ook doorsturen voor de SWM. We gaan even verder fietsen, dames en heren, over de kwestie OM en rechterlijke macht. Ik denk dat we gaan luisteren naar de Nationale Assemblée. U weet dat het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, de mensen zijn in de pen geklommen en ze hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt over nieuwe amendementen op conceptwetten betreffende hun rechterlijke macht. Er is in de Nationale Assemblée erover gesproken. De leden Matura Jones, Parmisser, en ik dacht ook dat in dit fragment we wederom horen de voorzitter van de Nationale Assemblée. Er is niet eens zo'n lang fragment. Vrij kort moet ik zeggen, voor de Nationale Assemblée had ik tenminste langer verwacht. Maar goed, laten we even luisteren naar ook dit onderdeel.
4: Voorzitter, het is voorstel of vraag die ik heb, dat er informatie mij heeft bereikt dat er nieuwe amendementen zijn met betrekking tot de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie en dat er brieven gestuurd zijn naar u. We zien dat niet terug in het systeem van de Nationale Assemblée. Dus ik wil u vragen of die stukken ook gedeeld kunnen worden met leden van het parlement, want we worden bevraagd daarover en we kunnen geen antwoord geven, we weten niks daarover. Dus het zou goed zijn als u als voorzitter dat deelt met alle leden van het parlement.
1: Dank u wel. Ik heb vanmorgen ontvangen per deurwaarder Exploot van de rechterlijke macht in deze het Hof en van het Openbaar Ministerie. Ik heb het al doorverwezen naar de griffie en naar de commissie, voorzitter, commissie van rapporteurs, geachte lid Parmisser. U begrijpt natuurlijk dat we 3 actoren hebben hier in het... Ik wil niet zeggen spel, want het is een zeer serieus spel. Maar de regering, de initiatiefnemers in het parlement. En we hebben op dit moment heb ik geen amendementen van de regering, nog vanuit initiatiefnemers. Maar ik zal de stukken vanuit het Hof en vanuit het Openbaar Ministerie vragen de griffier om dat spoedig naar u te sturen en te delen, want het is al doorverwezen. Voorstel van orde, wordt dat ondersteund? Wat is uw voorstel?
5: Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk lid Matura gehoord en haar verzoek met betrekking tot het schrijven. Ik zit me alleen af te vragen, en ik heb natuurlijk uw reactie ook gehoord. En ik zit me alleen af te vragen met betrekking tot een zekere professionaliteit, wat je van bepaalde instituten zou moeten verwachten. Hoezo zou er, wordt er een brief geschreven voor iets dat niet eens bij u zit? Want ik ben een van de initiatiefnemers en ik weet op geen enkel moment vooralsnog van een document als amendement zoals ingediend. Dus hoezo wordt er gerefereerd naar een document vanuit de wetgevende orgaan dat nog nooit en nog niet eens bij u zit? Hoe kan een der machten in dit geval, we hebben het gelezen bij het Openbaar Ministerie, heeft een brief geschreven, we hebben gelezen in de media, het Hof van Justitie, hoezo reageren ze op iets dat niet eens formeel is?
1: Ja.
5: Dus het kan ook zijn dat iemand iets gestuurd heeft en ze springen erop en ze reageren erop. Dus ik verwacht juist van een dergelijke instantie dat ze wachten totdat het formeel hier is. En zoals wij te werk gaan, als iets hier is, sturen we het altijd naar de instanties voor de nodige commentaren. Ze hebben dat niet, maar ze gaan. Dus die vraag is, wat is de bedoeling daarvan? Maar dat, en ik verwacht wel dat vanuit het parlement er wel een antwoord komt hierop. Want wanneer de procedure niet gevolgd zijn, wanneer vanuit het parlement niets binnen is, dat dat wel duidelijk maakt op basis waarvan wat de grondslag is voor een dergelijke reactie vanuit de rechterlijke macht. Ja.
1: Zodra de stukken in uw systeem zijn, vraag ik dat u dat doorneemt. Kijken wat precies het schrijven inhoudt. Ik heb het ook niet, nog niet gelezen totaal. En dan kunnen we ons oordeel daarover geven. Graag de fractieleider Parmisser.
6: Ja, voorzitter, afhankelijk zou ik over dit onderwerp niks zeggen. Maar sinds gisteren word ik door de pers benaderd tot vanmorgen. En als commissie van rapporteurs in die functie wil ik hier met klem het volgende aangeven. De commissie van rapporteurs heeft tot nu toe geen enkel stuk gehad formeel ingediend door initiatiefnemers of anderen om dat in de commissie te bespreken. Laat staan verder dat ter hand te nemen om met u, de regering, verder van gedachten te wisselen. Nog met de relevante stakeholders. Dat is de situatie nu. Maar ik doe hierbij een beroep op u. Kijk, de drie staatsmachten, dat is de grondvest van een democratische rechtsstaat. Dat zijn goede samenhang, goede communicatie met elkaar zijn en blijven en opereren, voorzitter. We moeten niet te groot zijn en tegen die achtergrond doe ik een beroep op u. Het is het hoogste orgaan van het land, instituut, dat u daarover overweging neemt om zelf in communicatie te treden met de hoofdpresident, waar er eventuele communicatiestoornissen zijn, dat weg te werken. Want we hebben er niks aan als de staatsmachten niet goed in goede harmonie, samenwerking met elkaar opereren. Dus tegen deze achtergrond doe ik een beroep op u, ja, dat we dat oppakken en laten wij gewoon in landsbelang vlot aan de slag gaan. Dank u wel.
1: Dank u wel. Ik had inderdaad vanmorgen gemeend, maar toen bevinde ik moet eerst die stukken doorlezen. Dus dan, dat vraag ik ook aan het parlement, lees u de stukken door. En dan, ik denk dat ik vandaag al over een enkele minuut, als ik het door heb genomen, in conclave ten treden met het Hof.
0: Goed, dan is dat ook gezegd, dames en heren. Vanuit de Nationale Assemblée, de leden Matura Jones en Parmisser. Twee van de NDP en één van de VAP. Tijdens de vergadering geleid door Ashwin Adin, de voorzitter. We zijn zo terug.
7: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
8: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
9: Sepi mi kudu.
10: Ja mi lobby, mi popki. Misukrus krati.
9: Shell send money, Jim. Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
10: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoes of
9: nee, mi wan

0: si odoro baka.
1: Kisap sang? Do say wani.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Mana holan si ne verstang? Then no habi. Se hebe niet. They don't give. Jung a jiang ting fung.
0: Okay. Dan mo chari ga wan trawan.
1: Nee. Ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat je een euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro so.
0: So my pa euro ne egi oso.
2: Shake your body, don't stop.
3: Club Exclusive Snyder. The ultimate dance entertainment gentleman's nightclub. Aan de Pandit Paltan Tewariweg 144. Beleef een avond vol genot met spannende go-go-style paaldance acts. Elke avond van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend.
4: Met uitzondering van de zondagavond.
3: Dance, kom genieten van verleidelijke adult shows. Fancy VIP booths, classy table service, standard room en VIP rooms.
4: If you know what I mean.
3: Club Exclusive Snyder. De nachtclub waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen. Een 18-plus nightclub waar geldige legitimatie absoluut verplicht is en waar onze gasten zich netjes kleden. Dus geen slippers, korte broek of okselmouw. Club Exclusive Snyder.

Ai, o fara! Hiro, hiro! Mensen, wat. Ik lees. Even, jongens. Even. Ai, ik lees, dames en heren. Vluchten uit Suriname. En als ze met hun kinderen naar Nederland komen, komen hun kinderen op praktijkscholen. Terwijl ze in Suriname misschien nog naar het MULO konden. Ook hier problemen met basisscholen, hoor. Die vanwege de doorstroomtoets van groep 8 een hoger advies krijgen. En al gauw bleek bij de meeste leerlingen dat ze naar een lager niveau gaan. Dus ook in Nederland is het een gedoe. Meneer Limburg, het OM is niet in de pers gekomen toen Santokki de PG een salaris had toegekend van 1,4 miljoen SRD. Omgezet in euro's is dat 35.000. De premier van Nederland verdient 17.000 euro per maand. En de PG een huistoelage van 140.000 per maand. En een auto-toelage ook van 140.000 per maand. Als deze twee bedragen, als je ze optelt, dan is dat meer wat de president verdient. Goedemiddag, het is prachtig. Wat is prachtig? Oh, het is prachtig dat een radiobedrijf een probleem aankaart en het bedrijf dat het probleem moet opheffen direct reageert en heel efficiënt. Zo had het altijd moeten zijn. Hopelijk volgen vele bedrijven het voordeel van SWM. Go Limbo Go. Dus dat bedoel ik. Maar je mag niet over die goede dingen zo, dan maak je reclame. Dan maak je reclame. Dus ik vind het inderdaad prachtig. Het zou prachtig nog mooier zijn als andere bedrijven en regeringsmensen. Dat heb ik proberen te zeggen in het begin, toch? En het geldt niet alleen maar voor Bagadnatori, hoor. We zijn niet met onszelf bezig. Maar als regering moet je niet, of als bestuurder, als politicus, laat maar dat over het af, moet je niet zeggen, Facebook interesseert je niet, want daar zijn het toch alleen maar fake accounts. Zijn niet alleen maar fake accounts op FB. Het is een, social media is een uitlaatklep. Dus je moet het als bestuurder ook kunnen volgen. Je moet je mensen erop zetten. Niet om te gaan zitten reageren en koskosina asma. Maar aanvoelen en weten van dit speelt er a issue is a play. Isabi. En luisteren ook naar andere programma's waar het volk aan het woord komt en waarbij mensen hun kritiek droppen en hun mening geven. In opvoeling, het moet niet vreemd zijn voor je. Je mag niet gaan vervreemden. Dus dat de SWM dat doet, is prachtig toch? Is toch mooi? Limbo, er gebeurt nu iets met een verzekeringsbedrijf. We betalen al jarenlang, maar ineens is het muis stil. Waar zijn wij aan toe? Ga jullie allemaal verzamelen voor het bedrijf. En nodig de pers uit. Zo ziet het eruit binnen 2 weken. Wat is dat? Wat ziet eruit binnen 2 weken? Wat is dat ding? Ik weet niet wat men me hiermee wil zeggen, hoor. Wat is dat ding? Waardoor fietsen, hoor. Ik weet het niet. Dat onderwijssysteem is echt een rommel. Maar zo niet vanaf dat hij op de lagere school zat aangegeven dat hij niet naar een MULO-school wenst te gaan, maar naar de technische school. Daar hadden wij hem ook ingeschreven. Hij heeft toen leerjaar 9 gedaan en met mooie cijfers is hij gekomen. Toen kwam het ORI-tijdperk. En die vond dat alle leerlingen plek moeten zoeken op een MULO-school. Weet wel wat men met deze groep leerlingen doet. Weet men wel wat die doen. Noodgedwongen op een MULO-school. Helemaal gedemotiveerd. En nu blijkt dat
de uitslag ook zo rommel is. Hoe betrouwbaar is dan de uitslag? Voordat je op het eindcijfer komt van je kind, moet je met een heleboel cijferwerk en methode rekening houden. Laten ze alles terugdraaien, want het is duidelijk dat het zogenaamde nieuwe systeem voor geen meter deugt, zegt deze mevrouw. Waarom heeft u mijn bericht niet doorgelezen? Ik heb gelezen. Wat heb ik niet gelezen? Zou u een kalkenzuiger kunnen sturen naar de Jo Dompelstraat 22 Sofiaslus? Het gaat om een verstopping. Het vies water blijft zitten en het is groen. Het is al jaren zo. Alleen maar ziekte. Dat is het bericht, toch? Dus ik weet niet wat u bedoelt, dat ik het niet door heb gelezen. Maar het is wel zeer ernstig, Cliff, dat de president verkeerd geïnformeerd is, volgens het hoofd van het examenbureau. Ja, dus... gecondoleerd, familie in Suriname. Ik hoop dat er een plek in Suzal is verborgen. Oh, ik zit verkeerd. Oké, we gaan... als u dat niet erg vindt, gaan we nog een keer naar meneer Adin luisteren, de voorzitter van de Nationale Assemblée. Omdat Yogi en Samson, de twee leden van de VAP, die hebben dus gezegd, hij is gewoon de slechtste voorzitter van de Nationale Assemblée. Ik vind het wel jammer, vraag me af hoe kan... bijvoorbeeld Samson dat beoordelen, dat hij de slechtste... voorzitter. Als jullie dat zo zeggen, dan kan je het begrijpen. Kijk hoe lang jullie al daar zit. Ik dacht

0: abstract en complex kan lijken. Mm-hmm. Een wet behandelen is de hele gemeenschap beïnvloeden. Er komen nieuwe regels. Ga je helm dragen met e-bike, ja of nee? Hoe moet die persoon registreren, ja of nee? Wat gaat moeten gebeuren? Die regels zijn niet zo simpel. Je moet rekening houden met alle eerdere wetten die er zijn. Gaat het niet botsen daartegen? Als de parlementariër daar zit, weet hij precies waarover hij praat. Het is het volk die daarentegen minder daarover geïnformeerd zijn, is dat waardoor de taak van die parlementariër is om het goed uit te leggen. Maar het kan overkomen dat wanneer je ruziet over iets, gepassioneerd, ik wil het zo, en die ander zegt dat kan niet, wij willen het zo, dat men dan focust alleen op die spanning. Zie je? Ze zijn weer bezig met elkaar. Maar ik zou zeggen, laat dat aan de oppervlakte. Als je zo gedreven bent van dit moet zo, die ander is zo gedreven moet zo, dan kan het op afstand je met mij fitteren. En soms worden er woorden gebruikt zo sterk, dat je zegt van, maar het is omdat men de bepaalde dingen wil hebben op een bepaalde manier. Maar als je in de diepte kijkt, 80% is complex, abstract, moeilijk, wet, juridisch om te begrijpen. Als men alleen gaat focussen op die 20% verbale en lichaamstaal en hoe men praat tot elkaar, dan ga je, then you're missing the point. Then you're missing the point. The point is dat de mensen fel zijn over wat ze willen. En ik zeg, laat het fel zijn. Laat die commissievergadering ook fel zijn. Als je straks openbare commissie ga je zien, niet de parlementariërs. Je gaat mensen uit bedrijfsleven zien, maatschappelijke groepen die tegenover elkaar gaan debatteren. Dat gaat ook fel zijn. Dus ik zou zeggen, focus niet op wat fel is. Alle parlementen in de wereld zijn zoals ons parlement of veel feller dan ons. Geloof me. En je kan een paar voorbeelden zo noemen. Misschien moeten mensen gewoon online naar andere parlementen gaan kijken. Dat wil niet zeggen dat men beledigende taal kan gebruiken. Dat wil niet zeggen dat men kan gaan praten op een niveau, zeg je van, nou man, dit is beneden, below the belt. Dat kan niet. Dat is waarvoor de voorzitter daar is. En soms moet je iemand eruit sturen.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, probeer inhoudelijk te kijken. En ik zou de parlementariërs zeggen.
2: Hoeveel keer heeft u dat al gedaan?
0: 1 keer, tot nu toe 1 keer. Gelukkig maar 1 keer. Maar ik zou de parlementariërs zeggen, praat in een taal dat mensen begrijpen. In die zin van, breng het op een manier dat men begrijpt, oh, dit gaat gebeuren. Als die dingen per 1 januari 2027, helm nodig bij e-bike, ik moet daar gaan registreren, dat willen ze. De parlementariër zegt, nee, maar we willen het zo, maar we willen het zo. Oh, begrepen waarom ze dat zo willen. Toch? Straks ga je een YouTube-channel krijgen, het is al gemaakt. Het heet DNA, de Nationale Assemblée 2. Je hebt de Nationale Assemblée YouTube, maar je gaat de Nationale Assemblée tweede kanaal ook hebben. Waar je als volk rechtstreeks kan commenten. Je kan rechtstreeks zeggen van, ik wil dat deze vraag gesteld wordt. Jullie journalisten doen het ook. Jullie kijken naar social media, zien wat mensen zeggen en dan stel je die vraag aan de persoon die je interviewt. Dat kan je straks ook doen met DNA. Je kan comments plaatsen, DNA-leden zien het en dan gaan ze jouw vraag dan in het parlement brengen naar de regering. Ja.
2: En terug naar die vraag. Het gedrag dat soms vertoond wordt in de Nationale Assemblée. We hebben laatst ook gezien dat een hele vergadering is verdaagd. Alleen maar doordat er een woord zou zijn gevallen, weliswaar tijdens de schorsing, maar er is gewoon daarna constant gedebatteerd om hetzelfde en heel veel tijd is verloren gegaan. En ja, jammer, maar hoe zullen zulke zaken voorkomen worden in de toekomst?
0: Je kan het eigenlijk niet voorkomen, want de grondwet geeft elk recht aan elke burger om in alle instituten van staat hun mening te geven. Mm-hmm. Dus al is het buiten gezegd, maar iemand kan zeggen wat die persoon daar heeft gezegd, ben ik niet eens. En als het blijkt dat die persoon een grondwet of whatever overtreedt in zijn bewoordingen, dan kan je een punt van maken. Nou is het niet zo'n groot punt. Als de persoon die het gezegd heeft, buiten een burger of whatever is, dan maak je opmerking. Zo vaak hoor je die DNA-lieden praten over dit gebeurt er in het land, dit, dat. Die mensen hebben dat gezegd, dat instituut heeft dit gedaan. No problem, dan kan je een punt maken. Regering, laten we erop letten, laten we mensen beter informeren. Maar op het moment dat de persoon die dat is in de zaal is, dan komt er een rechtstreeks debat. Dan kan je de persoon nu aanspreken, tot verantwoording roepen. Dat is gaan gebeuren. Dus DNA-lieden hebben dan een belangrijke verantwoordelijkheid, een hogere verantwoordelijkheid, ze hebben eed afgelegd. Dat ze de grondwet zullen eerbiedigen. Dat is een eed. Dus op het moment dat wij weten, de persoon heeft een grondwet overtreden,

0: buiten iets gezegd, dan ga je zeggen, maar ga jij bij elk ding dat doen? Nee, pas als de persoon de grondwet overtreedt aan de ene kant. En de persoon is deel van het debat in het parlement, dan begrijp je dat het een discussie kan worden.
1: Ja, ja. Nou goed, laten we dan verder kijken. Heer Adin, de kritiek, want ook u als voorzitter, die krijgt kritiek en niet alleen door de samenleving. Of laat me daar starten, bij die samenleving. Ik las laatst nog, iemand zei, gaf aan van, waarom laat de voorzitter zulk gedrag toe in het parlement? Waarom treedt hij niet harder op?
0: Je kan net zo hard optreden als het reglement het toelaat. Als daar niet toegelaten is, kijk, iemand zou zeggen, je politie inschakelen. Ik zeg, nee, dat is niet eens geregeld in het reglement. Dus ik kan nog een beetje mild zijn en zeggen, luister nou, politie. Maar op het moment dat ik zelf overtreed, een wet overtreed, dan kom ik in de problemen. Toch? Dus je treedt wel hard op, maar veel kan door communicatie al opgelost worden. Communicatie tussen parlementariërs, het hoeft nooit zwaar te worden.
1: Yeah.
0: En ja, maar soms zijn de mics ook zodanig dat je onnodige stoornissen hoort van de ene persoon die praat in de mic. Dus dat kan storend overkomen. Maar dat kunnen we met techniek een beetje verbeteren.
1: Ja. En kritiek vanuit de parlementariërs zelf. En we zien voornamelijk meneer Yogi, die wat vaker aangeeft dat u de slechtste voorzitter bent. Hoe gaat u daarmee om?
0: Dat is een mening van een lid. En misschien heeft hij tijd nodig om na te denken. Want je kan niet zeggen vandaag, ik stap in examen en ik zeg, ik heb een 10. Je hebt nog niet eens examen gemaakt. Hij zei, ik heb een 10. En die mensen om je heen vragen, hoe heb je 10? Je bent nog niet eens begonnen je examen te maken. Ja, toch? Je bent nu bezig in een proces. Na 5 jaar ga je beoordelen. Ik ben benieuwd wat meneer Yogi gaat zeggen na 5 jaar. Nee, is dat gewoon populistische praat.
1: Ja, praten jullie achteraf wel? Dat,
0: hey. Ja, maar kijk, het gaat erom, als je zulke dingen zegt, dan stop je de communicatie op een bepaald moment. Dan zeg je, luister broer. Als je een beetje jezelf weer gekregen, even kiezen, even bakken, dan kunnen we weer praten. Toch? Want je vraagt, eigenlijk zeg je tegen me, we willen niet praten. Ja. Maar we blijven door, communiceren. Communicatie moet blijven.
2: Deel 2 van Ashwin Adin. Nogmaals, het volledige vraaggesprek is op YouTube. Het is al op YouTube te volgen, dames en heren. Het is nog BT. Wij willen nogmaals aan alle fans van Fantan Moja sterkte toewensen met zijn heen gaan. Ik is aan mijn Sribi. Wie samen, we wiens de fans krakti. De Tjafans natuurlijk in Suriname. En als ode aan hem doen we dus zijn grootste hit in Suriname. Eigenlijk gemaakt in Bagan Natori.
3: Two stress champions.
2: Jaren terug.

0: Papa hungry, mama hungry, sister hungry, everybody's hungry. Krakti, maar als een fans. Marcel Oosberg schrijft voor mij, maar hoe kan de president, meneer Limbo, hoe kan de president verkeerd geïnformeerd zijn? Die brief is toch duidelijk schoon en helder? En het schrijven is nota bene vanmorgen gestuurd naar de schoolleiders. Geen rekening houdend met de uitslag omstreeks 10 uur. 10 uur zou de uitslag moeten plaatsvinden. Olu zegt, ik heb Fanta Moja voor je gebracht naar Sky voor dat interview. Ik kan me dat niet herinneren, maar het zal wel zo zijn, want Olu heeft die contacten met de scene. Olu, beter bekend als BB. Vele mensen weten niet eens waar BB voor staat, maar zo wordt Olu dus vaker genoemd. En Mr. BB. De VAP-fractie houdt ervan om in negatieve superlatieven te praten over deze bekwame voorzitter. Deze negatieve superlatieven waren zij kwijt bij het overlijden van de slechtste president. Lim, de hoogste ambtenaren, zogenaamde ministertjes, moeten leren om gewoon hun werk te doen en minder op hun troon te zitten met hun telefoon. Ophouden die hinderlijke personal promotie. Middag, ik schaam mij. Wat is het? Nee. Ik schaam mij voor het OM. Het verbaast me niet dat mensen worden vervolgd op basis van fabels en of verhaaltjes die in rapporten of processen verbaal zijn opgenomen zonder het na te trekken. De case Adine is hiervan een goed voorbeeld. Voorts is tijdens Chan gebleken dat klokkenluiders zijn vervolgd op basis van documenten die vermoedelijk zijn uitgelekt. Vandaag aan de dag reageert hetzelfde Openbaar Ministerie schriftelijk op een vermoedelijk uitgelekt document zonder de betrokken klokkenluider te vervolgen. Middag, de Mennonieten zijn nog steeds niet vertrokken na de aanmaning van de regering. Kunnen jullie hier achteraan om meer nieuws te vergaren hierover? Ministers interview, etc. What's next met deze gasten? Limmiddag, van wie komt dit bericht? Is absurd naar onze president toe. Ja, ik kan het bericht nu niet lezen. Lim, voetpad en afwatering, Domineestraat. We kijken er naar uit. Glorietijden, Makulen enzovoorts. U blijft uw berichten sturen op 8781482. VP Rusland was nogal boos gisteren in de Nationale Assemblée na uitspraken van het lid Wang van de VAP. En Wang is ook nog ondersteund door zijn fractiegenoot Gerbenden Amerani. En Wang is van mening dat de regering zich niet gehouden heeft aan afspraken die gemaakt zijn met de VWPU. VWP staat voor de vakvereniging van de mensen van de universiteit. Ja toch, vakvereniging wetenschappelijk personeel. En ik denk dat de VP zich daarover behoorlijk heeft zitten opwinden. Misschien van Mapusa Mike. We gaan naar dat fragment. Het gaat dus om deze mensen die zo straks aan het woord komen. En onze Bacanatori. We luisteren naar het volgende fragment.
1: Ik hoor specifieke opmerkingen. Ik hoor het lid Wang steeds praten. En ik volgde ook al vanuit het kantoor. Dat hij steeds zegt van, die VP heeft beloofd aan VWPU 2500 SRD niets van waar. U moet het niet herhalen. Want het is niet waar. Alles wat ik met de VWPU besproken heb, is vastgelegd en uitgevoerd. Nu? Omdat hij steeds herhaalt, hè? En u moet geen leugens herhalen. Maar goed, wat wel is gebeurd, is dat die regering in haar voorzieningen naar die samenleving, naar verschillende groepen toezeggingen heeft gedaan. Onder andere het onderwijsveld heeft een toelage gehad van 2500 SRD. In de uitvoering blijkt dat de docenten van de universiteit niet mee zijn genomen. Ik had ze niets beloofd. Maar u mag vandaag weten dat vanuit mijn ervaring met de universiteit, ik ben jarenlang ook in de leiding geweest van VWPU. En ik weet dat we toen in de 90er jaren een onderwijskolom hebben opgezet. Waarbij het onderwijssysteem en de onderwijsleerkrachten zijn in het systeem, maar de docenten van de universiteit hebben daarop aansluiting aan de bovenkant. En wanneer wij als regering een besluit nemen dat de onderwijskolom 2500 SRD krijgt in toelage, dan zeg ik, heb ik gezegd als VPI, buiten de VWPU om, dan moeten die docenten van de universiteit dat ook krijgen. Daar moeten de voorzieningen nou voor getroffen worden. En ik sta erachter dat ze, alhoewel misschien een beetje verlaat, ook kunnen beschikken daarover. Dat is de waarheid daarachter. Nogmaals, voorzitter. Ik denk dat wij in alle rust, en ik heb een behoefte eraan inderdaad, u heeft hier antwoorden vandaag gehad, maar onderwijs is zo belangrijk dat ik hoop dat u in uw drukke schema met al de andere wetten die nu verplicht zo snel mogelijk moeten worden behandeld en afgehandeld worden, dat u inderdaad een dag organiseert, een themadag voor onderwijs, waarbij we in een gemoedelijke sfeer, in een zakelijke sfeer, zonder politieke angels en dergelijke, gaan praten serieus over ons onderwijs en de toekomst. En ik denk dat daarmee we ervoor kunnen zorgen, nogmaals, dat we gezamenlijk de basis kunnen leggen voor een goed onderwijssysteem en een goede toekomst voor onze kinderen.
2: Dank u wel, regering. Persoonlijk feit, zegt u. Dus dan gaat u eerst citeren wat persoonlijk, anders ga ik het stoppen, want ik ga geen betogen laten houden, geen voorstel van orde. Wat is uw persoonlijk feit?
3: Dank u wel, voorzitter. De vicepresident heeft hier gezegd dat ik onwaarheden heb verklaard. Ik heb heel aandachtig naar de vicepresident geluisterd. Eigenlijk spreekt de vicepresident zichzelf tegen. Want hij heeft gezegd van dat de wetenschappelijke personeel van de universiteit wel recht op hebben. Mijn vraag alleen, voorzitter.
2: Nee.
3: Is,
2: we gaan geen vragen stellen.
3: Nee.
2: U heeft die punt gemaakt. En ik hoef niet voor de vicepresident te praten. Maar ik kan bevestigen ook als gewezen docent 10 jaar op de universiteit. Men kan gewoon gevoeglijk aannemen als de leerkrachten kreeg de wetenschappelijk pers. En dat heeft de vicepresident gezegd. Wetenschappelijk president kreeg dat gewoon. U heeft uw punt gemaakt. Persoonlijk feit, kort. Ik ga het afbreken.
3: Voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik vind het alleen erg, voorzitter, dat die mensen zo lang moeten wachten.
2: Oké, is duidelijk. Vice-president, morgen, we hebben bijna een breuk in die traditie. We hadden dinsdag, donderdag. We hebben met de fracties afgestemd. Er is een hele drukke agenda. Wij verwachten dat wij dus alle medewerking vrijdag, elke vrijdag ook zullen vergaderen openbaar. En we vragen de medewerking ook van de regering. Dinsdag, donderdag, vrijdag willen we al de belangrijke wetten, National Risk Assessment, belastingwetten die u toegestuurd heeft, af te ronden, dat ook achter de prestaties vanuit de regering wij kunnen verwachten. En dat ga ik voor morgen 11 uur converseren. Vicepresident. Nee.
1: Voorzitter, wij horen uw oproep, maar u weet dat het al een... Natuurlijk, laat mij dit zeggen, het parlement is deel van het werk van de regering. En daar houden we rekening mee. Maar als we zo plotseling horen dat morgen de regering ook hier moet zijn, dan begrijpt u dat dat een grote challenge voor ons is. Ik denk dat wat dat betreft, wij ermee eens zijn dat natuurlijk die vergadering kunnen we niets aan doen. U bepaalt dat de vergadering er morgen is. Maar u moet ons niet houden dan aan de afspraak dat bij het begin hier 4 mensen aanwezig moeten zijn. We volgen de vergadering. Zoals ik heb gezegd, ik volg alle vergaderingen. Maar als u kunt beginnen met iets wat minder ministers, omdat we ze moeten optrommelen vanavond, dan hoop ik dat u daar rekening mee houdt. Maar ik denk dat dat wel de ruimte zou geven om de basis te leggen om die verdere wetten te behandelen.
2: 100%.
1: Maar als we wachten op 4, dan kan het zijn dat u om 11 uur ready bent om te beginnen. Maar er zijn nog geen 4 ministers, dan verliezen we onnodig kostbare tijd.
2: Laat me dus dit voorstel doen, vice-president. Wij hebben ook een beetje de water in de wijn gedaan in plaats van 10 uur, 11 uur de fracties.
1: Ja.
2: U geeft aan voor, maar dat we vanaf de volgende week, dan kunt u erop rekenen, dinsdag, donderdag, vrijdag.
1: We kunnen onze planning proberen te maken voor volgende week, maar voor morgen zou ik vragen dat u rekening houdt daarmee.
2: En voorstel van orde, wat is uw voorstel, wordt dat ondersteund? Ten aanzien van de agenda van morgen, hè?
4: Van wat er gezegd is in uw college. In het kader van transparantie en duidelijkheid en eerlijkheid. Een punt van orde, voorzitter.
2: Wat is uw voorstel?
4: Voorzitter, het is belangrijk dat wij hier de eerlijkheid handhaven, oprecht blijven. Ik heb net vanuit het veld van VWPU, die meeluistert, hier begrepen dat de VP dat wel heeft beloofd aan hun. Dat is wat ik wil stellen ter ondersteuning van lid Wang. Ze luisteren mee, voorzitter. Ik ben zelf lid geweest van VWPU voordat ik lid van de Nationale Assemblee ben geworden, voorzitter. En dat is wat ik wilde zeggen hier, zodat het volk het ook hoort. Dank u wel.
2: Graag de lid Jarbandan. VWPU is niet hier. Ja, maar VWPU is niet hier. Dus ik vraag, de vicepresident heeft onderhandeld. Hij heeft al aangegeven, ik zie dat hij iets wil zeggen. We gaan niet halen trekken hierover. Als er notulen zijn, whatever, dan zullen we dat horen. Laten we niet hierover halen trekken. Vicepresident, graag, dan kunnen we dit afsluiten.
1: Voorzitter, we kunnen blijven proberen politiek te spelen met van alles. Ik doe een oproep, laten we nou serieus zijn en laten we kijken naar de problemen van dit land, voorzitter. Voorzitter, ik heb al aangegeven, die 2500 SND was niet aan de orde toen ik met VWPU sprak. Maar ik heb ook aangegeven dat ik er volledig achter sta.
2: Ja.
1: Dat de VWPU, dat de docenten van de universiteit daarover gaan beschikken, omdat ze ook in die onderwijskolom zitten. Ja. Wie geen Nederlands verstaat, voorzitter, dan kan ik u niet helpen. Voorzitter, ik vraag u, dit is de positie van de regering. Wij staan erachter, gewoon uitvoeren. En we zijn hier niet om politieke spelletjes meer te spelen.
2: U heeft dat de onderhandelingen gevoerd.
1: Problemen van het land, voorzitter. Ik dank u.
2: Vice-president, u heeft de onderhandeling gevoerd. En ik ga de vergadering, deze vergadering verdagen naar morgen 11 uur. Dank u wel.
0: VP, dat wie geen Nederlands verstaat. Ja, ja, het gewoon moeten zeggen. Als mevrouw Jarman dan geen Nederlands verstaat. Ah, jongen, dat was. VWPU is niet hier. VWPU, vakvereniging, wie de sabbelijk personeel, hoor, als u dat even niet kunt volgen. Ik lees. Naar aanleiding van het bezoek van de minister van Volksgezondheid in Nederland. Met betrekking tot de verpleegkundigen die graag terug willen naar Suriname. Vanwege hun slechte omstandigheden. Het volgende. Zou de regering niet een overeenkomst kunnen sluiten met de SLM om deze groep een enkel ticket aan te bieden en dat dit maandelijks bij indienstreding van hun loon wordt ingehouden? Het wordt dan een win-win situatie. Dankjewel, zegt Tineke. Dankjewel, mevrouw Tineke. Goedemiddag, Limbo. Goedemiddag, meneer. Die zegt alleen goedemiddag. Welke verzekeringsmaatschappij laat niets van zich horen? In Suriname ken ik Assuria, Passasco, Self-Reliance, Fatum. Welke? Geen van deze, staat in het bericht. Dat is een andere. Dit bericht moet naar SWM. Dat zal ik doorsturen. Ik ga naar de andere advertenties. En dan zijn we zo terug. Oeps. Ik heb geen advertenties. Dacht ik al.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
6: Redina. 30 jaar Las Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er

0: Niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: Jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de leuk.

0: Bardo's Eethuis, nieuwe dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: De lezing.
3: In verband met 30 jaar community services hebben wij op zaterdag 15 augustus een grote sale op onze boten en airco's. Topmerken zoals CS Inverter, Shigo en Ikongo. Profiteer van 15 tot 25% korting, inclusief de betrouwbare aftersales service. Wij zien u graag van 8 tot half 4 aan de Bonnestraat 74A en 103. Bewaar je kassenbon en maak kans op fantastische prijzen.
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
0: Club Exclusive Snyder, the ultimate dance entertainment gentleman's nightclub aan de Bandit Paltan Tiberiweg 144. Beleef een avond vol genot met spannende go-go-style paaldance acts. Elke avond van 10 uur 's avonds tot half 4 in de ochtend.
1: Met uitzondering van de zondagavond.
0: Dance, kom genieten van verleidelijke adult shows, fancy VIP booths, classy table service, standard room en VIP rooms.
1: If you know what I mean.
0: Club Exclusive Snyder, de nachtclub waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen. Een 18-plus nightclub waar geldige legitimatie absoluut verplicht is en waar onze gasten zich netjes kleden. Dus geen slippers, korte broek of okselmouw. Club Exclusive Snyder, met veilig parkeren.
5: De plek van verleiding en stijl, nou, Snyder. Even kijken wat we nog hebben aan berichten. Ik had eigenlijk nog een fragment van de VP. Waar is dat fragment? Kan je dat voor me organiseren? Ik had nog een fragment van de VP, maar de man Poerasan. Zonder toestemming. En dat is een oproep die hij dus heeft gedropt tijdens de vergadering. Wanneer komt de heer Miskin of Blanker bij Lim om te praten over die 50% loonsverhoging die president Santokki had aangehouden? En hoe wordt het uitbetaald? Wij ambtenaren in Didde en Aquino, we kunnen het niet meer volhouden. Goedemiddag, Earl van Noord. De situatie bij AZ is nijpend. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en wordt toch niet geholpen. Met tante gaat al 2 dagen van Lelydorp op en neer en gaat vervolgens nu weer terug naar Lelydorp zonder dat ze geholpen is met een ernstige aandoening. Graag inkomen, minister Misikaba. Want forceert hier als het nou gaat om een naam. Wanneer gaat men de illegale Cubanen aanpakken en wanneer gaat men ze wegsturen? Maar die illegale Cubanen hebben toch geen lappen grond in het in ons binnenland, dacht ik. Huh? Ik heb nog een fragment van de vicepresident waar hij een belangrijke oproep heeft gedropt. Tijdens de debatten in de Nationale Assemblee.
6: Als wij niet in de zaal zijn, dit is 1 regering, hebben wij coördinatoren hier de leiding van deze kant uitvoeren. En zo zult u merken dat regelmatig de leiding is of bij minister B of bij minister Miskema. Maar dat betekent niet dat ik als vicepresident en de president de vergaderingen niet volgen. Tijdens het werk, inderdaad, wat betreft andere issues, volgde ik de vergadering en ik denk dat er een hele tijd een discussie is met betrekking tot onder andere het onderwijs. Ten aanzien van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, u weet, we waren hier dinsdag, moet ik aangeven dat tijdens de vergadering ik de minister heb gebeld en de minister heb gevraagd om gelijk hier naartoe te komen. Hij heeft zijn werkzaamheden gelaten om hier naartoe te komen om antwoord te geven op dat NH hot was op dat moment. Maar hij heeft niet de gelegenheid gehad om dan antwoord te geven. Met als gevolg dat hij het weekend in het binnenland moet en dus geen antwoord kan geven vandaag. Minister van Volksgezondheid, weet u ook dat er een hele discussie was? De minister was op privébezoek in het buitenland. En ik heb u gevraagd om de ruimte te geven dat de minister van Volksgezondheid vandaag zijn antwoord kan geven, wat hij ook gedaan heeft en ik heb het ook gevolgd. Nu horen we een discussie over onderwijs. En inderdaad, de minister van Onderwijs is in opdracht van de regering naar Guyana gegaan om ons daar te vertegenwoordigen als minister van Onderwijs. En er wordt er een punt aangehaald met betrekking tot de school. En ik kan u zeggen, we weten het. Het land zit vol problemen op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs, milieu en andere issues. En wij weigeren te praten steeds over waar die issues vandaan komen. En wanneer we zien dat allerlei opmerkingen gemaakt worden, voorzitter, die issues zullen we ook komen aantreffen. Maar wij willen niet zeuren over issues die op dit moment spelen, maar we moeten kijken naar de oplossingen. Ten aanzien van, ik neem het woord terug, zeuren. Ik neem het woord zeuren terug. Ja. Misschien niet voor hier. Maar er wordt steeds gesproken over bepaalde issues. Nu wordt gesproken specifiek over een probleem van een school te Reeberg. En wat ik zou verwachten, voorzitter, is dat wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid hier om te kijken naar wat is het probleem en hoe gaan we de problemen oplossen. In plaats van over en weer te zitten te praten in een eigenlijk bijna vijandige sfeer. Het gaat erom, we moeten identificeren, we moeten analyseren en komen tot oplossingen.
5: Ja, dat is goed gezegd door de vicepresident Gregory Rusland in de Nationale Assembly. Mensen, we hebben later dit praten om 8:00, zoals u dat weet. Daarna doen we de reggae jam met Mr. Brian. We hebben morgenochtend om 10:00 de herhaling van Rechtop met meester Nasir mevrouw van Brussel. Daarna hebben we de herhaling van Kulturuleri met Cher en mevrouw Paimeno. Paiman was ook interessant. En wij doen zondag de revival now met Pastor Botsen en Betel Opperroem. We kijken als het lukt om technisch dat gesprek met Borger te herhalen in Seniorenspiegel. De eerste aflevering zat met Vederhuis. Even kijken als het technisch mogelijk is om op te vangen. Daarna hebben we dus Rappa met Connecting the Dots om 1:00. En zondag moeten we 2 mensen gaan zoeken voor retrospectie. Ja toch? De 2 mensen zoeken voor het programma retrospectie. Ik wil u een mooi weekend toewensen. Het is, we zijn al met 1 been in de vakantie. Dus zet hem op, ga je buiten de stad. Wees voorzichtig in het water. En zeker op weg en op weg. En ook zeker als je terugkomt. nog een drinksopje doen door gebruik hoe idee. En blijf onder alle omstandigheden nuchter. En weet hoe je je gedraagt, niet alleen in het verkeer, maar ook in contact met anderen. Een fijne bagana, dat was BT. Het was a pleasure to have you here. We bedanken mevrouw Pelswijk van het examenbureau. Heeft ons een interview afgestaan. En voor de rest hadden we dus voornamelijk fragmenten uit de Nationale Assemblée. Ook moeten we bedanken de jongens van de Limcrew voor hun bijdrage. In welke vorm dan ook de adverteerders, de kijkers en de luisteraars. We meet Bagamonde, met Gods wil. Daar hebben we een andere aflevering. Take care. En tot dan. Goedemiddag.

0: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
1: En ik nieuwe schoenen.
0: Ja, ja, ik ook.
1: En pa, mijn tas is kapot.
2: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
3: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku,
2: Young.

0: Poop zijn de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: De leasing.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
5: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
6: Omwikama.
5: Oei, omwikama.
6: Waar omwikama?
5: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, go go snel, tik alasan. Hey, wakti, ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je bek, wat ik je mee. Ja, want dat is wat voor mij wat ik kan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Mawasan, goede eerlijk. If I be the abowaking for Improser NV.
7: In verband met 30 jaar Community Services hebben wij op zaterdag 15 augustus een grote sale op onze boten en airco's. Topmerken zoals CS Inverter, Shigo en Ikongo. Profiteer van 15 tot 25% korting, inclusief de betrouwbare aftersales service. Wij zien u graag van 8 tot half 4 aan de Bonnestraat 74A en 103. Bewaar je kassenbon en maak kans op fantastische prijzen.
8: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The glens of perfection.
9: Shake your body, don't stop.
0: Club Exclusive Snyda. The ultimate dance entertainment gentleman's nightclub. Aan de Bandit Paltan Timmerieweg 144. Beleef een avond vol genot met spannende go-go-style paaldans acts. Elke avond van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend.
10: Met uitzondering van de zondagavond.
0: Jans, kom genieten van verleidelijke adult shows. Fancy VIP booths, classy table service, standard room en VIP rooms.
11: If you know what I mean.
12: Control your body.
0: Club Exclusive Snyder. De nachtclub waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen. Een 18 plus nightclub waar geldige legitimatie absoluut verplicht is en waar onze gasten zich netjes kleden. Dus geen slippers, korte broek of okselmouw. Club Exclusive Snyder. Met veilig parkeren.
2: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
9: Number one.
11: Number one.

0: Lim FM, my radio station.
1: Your love strikes again.

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Goedenavond, lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender. 91.7 Lim FM. Het is weekend, vandaag is het vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Vandaag krijgen jullie van mij wederom de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsuur.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij lekker gaan genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Your systems are offline.

0: Radio.
1: De hele week door horen jullie de recap van de top 10 hier op Lim FM. Maar voordat wij beginnen met de lijst van deze week, doe ik toch even snel een recap van de vorige week.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
1: De vorige week stond op nummer 10 Doe Normaal van Psycho. Hij kwam nieuw binnen. Op nummer 9 hadden we ook een nieuwe. Eentje van Enver, Brady. Op nummer 8 Crazy For You van Pareltje. Op nummer 7 hadden we Konami van Kankan 3.

0: Is It Love. Op nummer 2 stond Psycho met Checkmate. En onze nummer 1 van de vorige week was My Turn van Valiant featuring Shensia. Lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Het is nu dan lekker tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, we beginnen altijd met plek nummer 10. En dit prachtig lied gaat maar liefst 6 plekken achteruit. Want de vorige

0: Vibes.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Dat is onze nummer 10 van deze week. The second voice met Let Me Be. Nou, het volgende lied, ja, toen ik het hoorde moest ik meteen aan mijn kids denken, want de hele dag dansen ze op dit lied thuis. Nou, dit lied komt nieuw binnen op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Het is eentje van Dope Boy featuring AJ Tracy en het heet Stupid of Move It.
3: I like to move it, move it. I like to

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: New of the phenomenal top 10 of number 9 van Doughboy and AJ Tracy, Stupid. De vorige week stond deze jonge dame nog op plek nummer 3. Deze week is ze helemaal beland op plek nummer 8. Dat wil zeggen, 5 plekken achteruit. Ik heb het over Tyla met Is It.

0: Deze week is het van Tyla. Psycho kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat deze week 3 plekken vooruit en staat op nummer 7 met Doe Normaal.
1: Nummer 7.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lim FM. En we zijn intussen beland bij plek nummer 6. Zo, dit is echt een verrassing. Ik had helemaal niet gedacht dat ik nog een nieuwe

0: love you on sausje bij.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Nou, deze meneer stond 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stond hij nog op nummer 2. En deze week is hij helemaal beland op plek nummer 5. Ik heb het over niemand minder dan Psycho met Checkmate.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Checkmate van Psycho. Zo. De vorige week kwam dit lied nieuw binnen op nummer 9. Deze week gaat hij 5 mooie plekken vooruit en staat op nummer 4. Ik heb het over Brady van Enver.

Dit is onze nummer 4 van deze week. En ver met Breity. We zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben wij The Second Voice met Let Me Be. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Op nummer 8 is het van Tyla. Op nummer

4 hebben we Brady van Enver. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Pareltje komt helemaal van plek nummer 8. Ze gaat ook 5 plekken vooruit en staat deze week op nummer 3 met Crazy For You.

0: is onze nummer 3 van deze week, Crazy For You van Pareltje.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Frenna, Odile en Wizkid doen het heel goed op de lijst. De vorige week stonden ze nog op nummer 5. Ze gaan 3 plekken vooruit en staan deze week op nummer 2 met Coca Buddy.

0: Music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Als jij dit allemaal goed gevolgd hebt, dan zal jij ook weten dat onze nummer 1 ongewijzigd is. Hun pokoe is nog steeds de meest afgedraaide en beluisterde hier op Lim. De nummer 1 voor de tweede week hier op een rij op de Phenomenal Top 10. My Turn van Valiant featuring Shensia.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week. My Turn van Valiant featuring Shensia. Guys, ook deze week hebben we 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 pokoes uit de lijst zijn. Konami van Kankan 3 is eruit. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst. En ook Starlife van Frenna is eruit. Hij stond in totaal 10 weken op de lijst. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren. Vanavond om 12 uur. En als dat je ook niet lukt, dan kan jij morgenmiddag om 1 uur naar de herhaling luisteren. Het is extra heet deze dagen, de zon grapt absoluut niet. Zorg ervoor dat je jezelf goed hydrateert door de dag heen. En als het even kan, doe een pet of hoed op voor wat extra bescherming. Have an amazing weekend, guys.